0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Premier Albanese zegt dat een systeem voor kunstmatige intelligentie van het bedrijf zonder toestemming is binnengedrongen. Het incident deed zich in juni voor, maar de Australische regering zou pas 2 weken geleden op de hoogte zijn gebracht. Het is niet de eerste keer dat AI-modellen sites of systemen hacken. Deze zomer kwamen systemen van OpenAI onbedoeld binnen bij een extern softwarebedrijf. OpenAI zegt nu in een reactie dat ook de hack bij de Australische overheid onbedoeld was. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. En daarop mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer bij Berlijn weer hervat. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Drian heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Oekeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens het driedaagse bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump onder meer praten over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die zijn omgekomen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand. En komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering, die dan in Neder-Betuwe wordt gehouden, gaat het niet over de asielopvang. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd. En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren hebben niet gestemd. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Marokkanen konden afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vandaag verwacht. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salon.

0: kwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
1: Gevonden!
2: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
7: Dit is Bo,
8: de omroep van de Bollenstreek.
7: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Kortrijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Oekeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI, maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden de WK wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien, is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? InContro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer InContro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
0: Is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek.

0: Iedere zaterdagmorgen van 8 tot 10 uur is er ontwaken in alle smaken.
1: Met het nieuws uit de Bollenstreek, het weekendweerbericht, de streektelefoon en nog veel meer.
0: Dit alles wordt afgewisseld met muziek uit lang vervlogen tijden tot en met de hits van vandaag.
1: De Bollenstreek wordt op zaterdagmorgen wakker met ontwaken in alle smaken.
0: Afwisselend gepresenteerd door Pieter Kuyt en Nadine van Ekeris.
1: En Henk Westra en Dick Oudwater.
2: Ontwaken in alle smaken.
1: Natuurlijk op Bo.

Dit is de muziek van Bo.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij wordt met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van D66, VVD, Pro, CDA, JA21, BBB, SP en de Partij voor de Dieren zijn er zelf slachtoffer van geworden. Ze pleiten daarom voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden, dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag verwacht. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen.

0: Waar het vandaan komt is niet bekend. Wat advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag nog droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollenstreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: De omroep van de Bollenstreek. Dit is Bo.
1: Come here, baby. You know you drive me up a wall.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost de transportsector minstens €600.000 per dag. Dat schatten branchevereniging LTN en Delta Links na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor 1 kwartier tot 1 uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer 1 kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de kampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit gaan zien, is niet bekendgemaakt. Het weer, het is nagenoeg droog bij 1 graad of 10. Straks ook droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist. Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin

0: Eén kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hyclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Hyclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
3: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in één minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen één werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snelgroeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden.

0: prettig naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt, echt wel een droom en ben ik heel trots op en blij dat dat gelukt is.
1: De provincies wilden het wielertoernooi eigenlijk in 2032 organiseren, maar die editie zal plaatsvinden in India. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Hoogmade en Roelof Arendsveen. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. A20 richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, 5 kilometer file. En ook daar is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
4: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
5: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
8: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
5: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
4: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
9: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Jordan de Haas.
10: Een hele goede dag. Met vandaag in de uitzending de speciale raadsvergadering in het teken van het afscheid van Carla Breuer. Een mogelijk referendum over de pillenfabriek van Eli Lilly. En een katwijker die bijna 300 kilometer loopt voor het goede doel. Ook het weerbericht voor donderdag, maar eerst het laatste nieuws.
2: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
10: Bewoners van de Zilk hebben maandagavond hun zorgen uitgesproken over een asielzoekerscentrum bij de Tiltenberg. De gemeente Bloemendaal wil daar 90 tot 120 asielzoekers opvangen. Zilkers hebben vooral vragen over het aantal mensen en de veiligheid. De Tiltenberg ligt net buiten de gemeente Noordwijk en daardoor heeft Noordwijk minder invloed op het plan. Wethouder Ivar Kruse zegt dat Noordwijk mogelijk bezwaar kan maken. Dat zou kunnen gebeuren als er niet goed wordt geluisterd naar de inwoners van de Zilk. Bewoners van de wijk Zeeburg in Noordwijkerhout willen meer duidelijkheid over de plannen voor hun wijk. Ze hebben vragen gestuurd aan de gemeente Noordwijk en die gaan over verkeer, groen, parkeren en de straten. Ook vragen ze aandacht voor mensen met een rolstoel of rollator. De bewoners willen weten wat de gemeente allemaal nog gaat aanpassen. Daarom willen ze opnieuw met de gemeente in gesprek. Basisscholieren in Katwijk kunnen met een nieuwe lesbrief meer leren over Katwijk als kunstenaarsdorp. De schoolkunstcommissie presenteerde de lesbrief zaterdag tijdens de kunstmarkt.

Het lesmateriaal is bedoeld voor kinderen uit groep 5 tot en met 7. Ze leren waarom veel kunstenaars vroeger naar Katwijk kwamen. Ook ouders en grootouders konden daar kennis maken met de lessen. De lesbrief helpt scholen om kunst, cultuur en de geschiedenis van Katwijk in de klas te bespreken.

0: Ze is inmiddels al even uit functie, maar dinsdagavond werd ze toch nog even in het zonnetje gezet. Oud-burgemeester van Teylingen, Carla Breuer, kreeg tijdens een speciale raadsvergadering niet één, maar twee onderscheidingen. Commissaris van de Koning, Wouter Kolff, reikte Breuer het lintje uit die hoort bij haar benoeming tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Daarnaast ontving ze de zilveren erepenning. Ook was er ruimte voor mensen om een woordje te spreken over de oud-burgemeester. Verslaggever Nick Vink vroeg Carla Breuer wat dat betekende voor haar.
1: Wat het mij zegt is dat de inzet die ik gepleegd heb in ieder geval gewaardeerd wordt. En ik heb daarbij meteen gezegd, dank jullie wel daarvoor, maar ik heb dat natuurlijk allemaal nooit alleen gedaan. Want er zijn zoveel mensen in deze gemeente, gemeenschap, verenigingen, ondernemers, noem maar op, die Teylingen iedere dag een klein stukje mooier maken. En ik ben heel dankbaar dat ik daar een bijdrage aan heb mogen leveren.
2: Wat was het voor avond? Hoe heeft u het ervaren?
1: Echt overweldigend. Zoveel speeches, mensen vanuit alle geledingen, inclusief mijn dochter, die dan iets willen zeggen. De commissaris van de Koning die een hele mooie burgemeesterspenning als afscheid geeft, maar ook een koninklijke onderscheiding. Nou, die had ik helemaal niet aanzien komen, dus dat is heel bijzonder. Ereburgerschap van deze gemeente. Het is echt overweldigend. Alleen al als je het opzomt en dan op zo'n avond als je het hoort binnenkomen, dan weet je bijna geen woorden meer te geven aan de emoties die je dan overmeesteren.
2: Nee. Nou ja, en eigenlijk bent u al sinds 1 september burgemeester af hier. Hoe voelt dat eigenlijk na 12 jaar geen burgemeester meer zijn van Teylingen?
1: Ja, ik zei thuis wel alles. Het is eigenlijk maar goed dat ik meteen de overstap gedaan heb naar Zoeterwoude als waarnemend burgemeester. Dat was 15 juli al, dus het ging langzaam over. En het was ook heel goed dat we afgelopen vrijdag nog even met mijn oude college samen geweest zijn. Dan kun je nog weer eens even bijpraten wat speelt er allemaal. En vandaag had ik nog een interview hier. En ja, het bestuurscentrum is natuurlijk een soort van thuishaven geweest, omdat hier ook mijn werkplek was. Maar alle dorpen zijn mij ongelooflijk lief. En wij blijven gewoon lekker hier in Teylingen wonen. Ik heb het beloofd aan mijn gezin, mijn dochter zei het ook. En dat doen we ook. We wonen hier hartstikke fijn. Alleen het besturen niet meer.
2: Want wat gaat u het meest missen aan, aan uw werk als burgemeester hier in Teylingen dan?
1: Ja, dat is geen moeilijke vraag voor mij, alle mensen. Ja, alle bijzondere contacten. En ik zei heel grappig genoeg tegen het Weekblad ook, ze zei, ga je dat missen? En toen zei ik ja. En tegelijkertijd ook nee. Want als je als inwoner blijft, hoef je het natuurlijk niet te missen. Maar goed, de bestuurlijke contacten wel weer. Ja. En in de regio, Leidse regio, blijf ik natuurlijk ook zitten vanuit Zoeterwoude. Dus heel dankbaar.
0: Zometeen de reacties van de aanwezigen. Blijf luisteren.

0: We blijven nog even bij de speciale raadsvergadering van Teylingen, waarbij het afscheid van Carla Breuer centraal stond. Aanwezig waren veel inwoners die nog even hun waardering wilden uitspreken. Zo ook Hans Zuidijk, de regionaal commandant Veiligheidsregio Hollands Midden.
1: Carla is iemand die bij nacht en ontij en in weer en wind beschikbaar was om steun te geven aan ons brandweerwerk. En dat verdient bij haar afscheid een groot eerbetoon. Ja.
2: En kunt u daar een voorbeeld van geven? Weet u nog een situatie?
1: Nou, ik herinner me wateroverlast op een tweede Pinksterdag een aantal jaren geleden. Toen juist dit gebied heel zwaar getroffen was door extreme neerslag. Dat was drukte voor de brandweer, maar dat is nog niet eens zo erg. Er waren natuurlijk ook heel veel mensen die water in huis hadden of heel veel overlast ervaarden. En dan is het belangrijk dat er aandacht voor is.
2: Mirjam Mak, je bent een tijdje raadslid geweest in de Raad van Teylingen voor de ChristenUnie. Hoe heeft u de samenwerking vanuit de raad met burgemeester Breuer ervaren?
3: Ja, ik ben dan 8 jaar betrokken geweest hier in de gemeente. En heb Carla altijd als heel betrokken gezien. En ook als je echt haar nodig had, dan is ze er ook gewoon. En ook voor dingen konden we haar gewoon direct bereiken. En ook als raadslid. Dus ja, hele korte lijntjes en gewoon snel reageren. Dus dat is mooi.
2: Helene Hooy, u bent oud-wethouder hier in de gemeente Teylingen. U heeft een tijdje samengewerkt met mevrouw Breuer in het college. Hoe heeft u dat ervaren?
4: En het was een heel warme situatie. Ik kwam hier als buiten. Ik kwam van buiten. Maar ze heeft me heel erg goed opgevangen. Ze heeft ook met mij steeds gekeken van, goh, heb je nog wat nodig? Kan ik nog wat voor je betekenen? Ja, het was een heel warm bad.
2: Ja.
4: En dan 5 jaar lang.
2: Ja. Want uw wethouderschap is natuurlijk minder geëindigd dan u misschien van tevoren had gehoopt. Hoe heeft de burgemeester u in die periode misschien ook wel ondersteund?
4: Ja, dat is zeker. Want we hebben met elkaar regelmatig gebeld. En ook gekeken van waar staan we nu en hoe gaat het verder? Wat heb ik nog nodig? Hoe kan ik op een goede manier afscheid nemen van uiteindelijk de raad en het college?
2: Ja. En daar heeft zij u ook bij ondersteund, dus op bepaalde manier.
4: Ja, we waren gewoon ook in het college hebben we natuurlijk heel veel erover gespart. Maar als ik dan iets wilde vragen, dan zei ik tegen Carla van, goh, ik bel je nog wel eventjes vanavond. Of bel jij mij even om even te kijken wat ik nog nodig heb. Of waar zij nog mee zou zitten.
2: Mandy Verkleij, je bent oud-burgemeester van de gemeente Noordwijk. Je bent lang collega's geweest met Carla Breuer. Hoe heeft u dat ervaren?
5: Heel goed. Het is een dame die staat voor de zaak, maar ook met een menselijk gedrag. Dat is altijd heel erg fijn. Dat is altijd goed over. Moest er goed mee samen te werken. We hebben zes jaar heel intensief met elkaar samengewerkt. Eigenlijk nooit een onvertogen woord, maar altijd gekomen tot goede oplossingen. Goede verbindende zaken ook met elkaar. Ja, ik vind het een hele prettige en hele goede burgemeester.
0: Ja, en aanstaande zaterdag is er nog een afscheid van de oud-burgemeester voor inwoners van Teylingen. Dat vindt 's middags plaats in het bestuurscentrum in Voorhout. Geïnteresseerden kunnen zich via de website van de gemeente Teylingen aanmelden. De bijdrage was van Nick Vink.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Een fietser raakte woensdagochtend gewond bij een ongeluk in Hillegom. Dat gebeurde kort voor 7 uur op de kruising van de Leidse Straat en de Arnoudstraat. Een automobilist met een aanhanger zag de fietser op het fietspad niet. De fietser kreeg hulp in de ambulance, maar hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis. Bij het duinhuisje van de IVN Natuurschool in Noordwijk zijn spullen en sleutels gestolen. De dieven namen ook sleutels mee van een opslagcontainer. Schoolreisjes en andere activiteiten kunnen gewoon doorgaan, maar de natuurschool moet nu wel nieuwe spullen kopen. Daarom vraagt de organisatie inwoners en bedrijven om hulp. 3 lokale goede doelen in Katwijk krijgen elk 5000 euro van Lions Club Katwijk. De club haalde het geld op met haar jaarlijkse golftoernooi, waaraan 100 golfers meededen. Het Katwijks Museum koopt speciale lijsten om schilderijen van het Rijksmuseum goed te bewaren. Stichting Plank gebruikt het geld voor de aankoop van muziekinstrumenten. En Golfclub Rozenstein koopt met 5000 euro een speciale buggy voor mensen met een lichamelijke beperking.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat file tussen Den Haag-Zuid en Ypenburg 4 kilometer. Verderop tussen Ypenburg en knooppunt Hofvliet 5. De vertraging is in totaal zo'n 20 minuten. A20 naar Gouda bij Moordrecht 5 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws Boulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Donderdag begint vrij zonnig. Er zijn enkele sluierwolken en later ontstaan wat stapelwolken. Het blijft droog. De temperatuur ligt in de ochtend rond de 14 graden. In de middag zijn er flinke zonnige perioden met daarnaast enkele stapelwolken. De temperatuur komt uit rond de 19 graden en er valt geen regen. De wind komt uit het noordwesten en is zwak tot matig. In de avond blijft het droog en vrijwel onbewolkt. Rond zonsondergang ligt de temperatuur rond de 14 tot 16 graden. En daarna koelt het verder af.

0: De grote medicijnenfabriek van Eli Lilly houdt de gemoederen van Katwijkers nog steeds bezig. Zo zijn er een aantal die er een referendum over willen. In West wordt wakker sprak Jorinda Teeuwen met een van de initiatiefnemers, Kees van der Plas, en vroeg waarom hij het zo belangrijk vindt dat er een referendum komt.
1: Ja, kijk, er komt zo'n Eli Lilly, dat is een enorme fabriek. Ik bedoel, hoger dan het, net zo hoog als de Torenflat, 20 voetbalvelden groot. Dan praat je niet over een klein schuurtje achter in een tuin. Dus als je zo'n belangrijke beslissing over zo'n enorme fabriek hebt, die ook een enorme impact gaat hebben op je omgeving, op je milieu en allemaal dat soort zaken, dan kan geen kleine hoeveelheid mensen gaan beslissen over de rest van Katwijk. En dan vind ik dat, en met mij dus vele anderen, dat wij daar samen over moeten kunnen beslissen. Want dit is niet een fabriekje dat als het er eenmaal staat, dat het morgen weer weggehaald kan worden. Nee, dan blijft het eigenlijk altijd daar staan. Dus ja. Je praat eigenlijk over de toekomst van de gemeente. Valkenburg, Katwijk, Rijnsburg. Echt voor de toekomst, toekomst, toekomst.
2: Ja, is dit echt het gesprek van de dag in Katwijk?
1: Onder een gedeelte wel. Het blijkt dat er nog steeds veel mensen gewoon niet weten van, als er over Eli Lilly gesproken wordt, wat Eli Lilly is en hoe groot het is. Maar als je mensen vertelt waar we over praten, dan schrikken ze eigenlijk bijna allemaal. Want dat hadden ze zich niet gerealiseerd en ook niet de impact wat het heeft voor hun en voor hun kinderen en hun kinderskinderen.
2: En waar schrikken ze dan het meeste van?
1: Van wat ze eigenlijk gaan uitstoten, wat ze gaan produceren, hoe groot ze zijn, hoeveel zaken eigenlijk ook nog niet geregeld zijn, zoals milieuvergunningen, watervergunningen, waar het komt te staan, wat de impact is voor de omgeving. Dus ze schrikken eigenlijk over alles, want ze realiseren dus niet wat de impact van die fabriek gaat hebben op het moment dat hij er staat.
2: De vraag is nu, is het onderwerp referendabel, zoals ze dat mooi noemen? Een commissie moet daar een advies over geven. Deze week eigenlijk nog. En 1 oktober neemt de Raad dan een beslissing. Ja, aan wat voor regels moet zo'n referendum voldoen?
1: Nou, in eerste instantie moet je natuurlijk een aanvraag doen. Dan moeten er 300 mensen ondersteuningsverklaringen komen.
2: Ja, nou, dat is gelukt.
1: Dat is gelukt. Ik bedoel, vervolgens. En dan gaan ze kijken van, is het haalbaar? Is het iets waar mensen over zouden mogen stemmen? Ik bedoel, kan je daar wel inspraak over geven? Ik bedoel, aangezien het over de toekomst hebben van Katwijk, is dat natuurlijk, is dat voor mij een no-brainer.
3: Want wat is de vraag die jij in een referendum zou willen laten stellen?
1: Nou, in een referendum moet je dus een bepaalde beslissing die de gemeenteraad wil gaan doen, die moet je eigenlijk ter discussie stellen. Die stel je ter discussie. En in dit geval is het de vergunning aanvragen voor de BOPA, noemen ze dat. En dat is eigenlijk het lege gebouw waar de gemeenteraad beslissingen over gaat nemen. En dus tegen de beslissing om die BOPA te vergunnen, te verlenen, tegen dat stukje hebben wij een referendum aangevraagd.
3: Dus dan vraag je, bent u voor of tegen de BOPA van Eli Lilly?
1: Dat klopt. En dan gaat de commissie, die kan dat nog iets anders verwoorden. Bij het parkeerbeleid hebben ze het parkeerbeleid ja of nee tegen een paar jaar geleden. Uh-huh. En dat hebben ze ook veranderd van woningzoekenden enzovoort. Dus ze kunnen dat nog enigszins veranderen qua omschrijving. Maar waar wij het verzoek toe ingediend hebben, is de BOPA-vergunning voor het gebouw wat ze willen gaan plaatsen. Want het is natuurlijk heel krom dat een gemeente een vergunning gaat verlenen voor een leeg gebouw, terwijl eigenlijk alle andere zaken nog niet meegenomen worden. Dat mag ook conform de wet niet, hè? Ik bedoel, je mag niet iets opdelen, je moet het geheel bekijken. En er wordt nu door de gemeente in dit geval gesproken. Ja, maar dat doet Rijnland, dat doet Dunea, dat weet je, andere partijen. Terwijl gewoon volgens de wet zouden ze alles mee moeten wegen.
2: Ja, 1 oktober, dan weten we dus of dat referendum er gaat komen. Dan staat eigenlijk ook het afgeven van de bouwvergunning op het programma. Ja, dat is ook wel een beetje alles of niets, kan ik me voorstellen. Voelt dat zo?
1: Ja en nee. Ik bedoel, er zijn natuurlijk altijd nog mogelijkheden voor ons om door te gaan. Alleen ik denk dat de mensen die nu in de raad zitten zich moeten realiseren dat als zij ja zeggen tegen het lege gebouw, want er wordt nu wordt er gedreigd door de wethouder van ja, als je hier geen ja tegen zegt, dan kunnen wij claims krijgen vanuit de fabriek. Maar de claims zullen vele malen hoger worden op het moment dat je tegen een leeg gebouw ja gaat zeggen. En vervolgens gaan wij natuurlijk verder naar alle milieuvergunningen. En als daarop nee wordt gezegd, dan hebben zij een vergunning voor een leeg gebouw. En dan weet ik zeker dat er claims gaan komen. Omdat doodsimpel, zij hadden als gemeente Katwijk alles moeten afwegen. En dus mag de fabriek dan eigenlijk ervan uitgaan dat daar allemaal naar gekeken is.
2: Ja.
1: Dus ook voor de gemeente is het van belang dat ze snappen dat als zij ja zeggen tegen een leeg gebouw, dat ze eigenlijk ook ja zeggen tegen de rest. En dat kan dus niet. En er zijn nog zoveel vergunningen die afgegeven moeten worden. Dat het gewoon dus niet kan.
2: Nee, dat is duidelijk inderdaad, Kees. En het is toch een spannend deel van volgende week. Dus weten we of dat referendum er gaat komen. Veel succes in ieder geval met voor nu even afwachten, Kees van der Plas.
1: Mag ik even een klein dingetje? Want als volgende week ja wordt gezegd tegen het referendum, hebben we opnieuw 1000 mensen nodig. Dus ook de mensen die nu al hebben opgegeven van jongens, wij ondersteunen dit, hebben we opnieuw nodig. Want er komt een nieuwe ronde. En dan hebben wij minimaal 1000 mensen ondersteuning nodig.

0: Dwars door Nederland lopen, maar dan zonder de gewone wegen en fietspaden te gebruiken. Dat deed de 28-jarige Bas Verdoes uit Katwijk. Hij legde in 11 dagen bijna 300 kilometer af van de Duitse grens helemaal richting de Noordzee. En met deze tocht haalde hij geld op voor onderzoek naar de ziekte Parkinson. Bas is bij ons aan de telefoon. Een hele goede dag.
1: Hallo, hallo.
0: Ja, je bent inmiddels weer terug in Katwijk. Hoe voelen de benen na 283 kilometer?
1: Die zijn een soort van permanent moe, maar ik kan er nog wel gewoon op door.
0: Ja, want jij koos bewust voor een nogal ingewikkelde manier om Nederland over te steken. Geen verharde wegen en geen fietspaden. Hoe kwam je op dat idee?
1: Ja, dat is een beetje een rare. Ik wilde sowieso al lang een actie doen om geld in te zamelen voor Parkinson. Ik vind dat überhaupt een nobel doel. En mijn vader die leidt eraan. Dus ik zie hoe erg die ziekte ondergerepresenteerd is in de media. En hoe veel impact het heeft op mensen. Uh-huh. Maar het idee, ja, eerst wilde ik Nederland doorzwemmen. En ik had eigenlijk weinig zin om gemeentes vergunningen te vragen. Zonder naamsbekendheid. Dan kom je er een beetje aan van, ja, ik wil iets raars doen. En ik wil de sluis inzwemmen om aan de regels van de openwatercommissies te voldoen en zo. Ja. Voor een stage swim. En toen kwam ik achter dat er boerenlandpaden waren in Nederland. Die heb ik toen, daar was ik toen opeens benieuwd naar. Ik dacht van, kan ik Nederland overlopen in plaats van zwemmen? Misschien wat makkelijker te regelen.
0: Nee, dat zeg je wel. Dat was misschien makkelijker te regelen. Maar je hebt daarvoor ook een heleboel telefoontjes moeten plegen.
1: Ja, dat klopt.
0: Hoeveel mensen heb jij moeten bereiken om deze tocht te voltooien?
1: Ik denk dat ik met meer dan 300 mensen heb gesproken.
0: 300 mensen? 300 mensen die heb jij dus om toestemming moeten vragen om over hun grond te lopen?
1: Ja, toestemming of vragen naar wie is eigenaar van wat. Want niet elke boer woont naast een land bijvoorbeeld.
0: Dus dat was...
1: Of ken je iemand die...
0: Dat was wel echt pittig. Eigenlijk was het organiseren van de route misschien moeilijker dan het lopen zelf.
1: Aan de ene kant, het was zeker niet triviaal. Maar ik kon het over een lange periode uitspreiden. Dus ik heb elke weekend heb ik gewoon een fietstochtje gedaan door Nederland of zo. Okay. En ondertussen daarvoor gewoon gepland van... Oh, als ik deze route doe, dan kan ik efficiënt eventjes 20 boeren die dag spreken of zo. En zo is dat gewoon stapje bij beetje wel gewoon gelukt. Ik ben niet heel fiets van fietsen. Op mijn vakanties doe ik ook aan lange fietsreizen en zo. Soms tot wel 5000 kilometer. Dus dat gaat. Het lopen zelf, daar ben ik niet zo voor gemaakt. Ik ben een zwemmer. Mijn benen waren eigenlijk niet zo sterk. Dus dat was wel afzien. Zeker met alle obstakels. Want het is zeker... Het is onvaarde grond. Ik heb een rugzak mee. Want ik moet en noodbivak en een bootje moest ik meenemen. En je bent gelimiteerd in hoeveel je kan dragen natuurlijk. Want een rugzak die wordt al heel snel heel zwaar. Ja. En ik moet door een hele hoop obstakels. Verschillende soorten vegetatie. Dat was eigenlijk het zwaarste. Bramen zijn... ik heb er een beetje... ik heb iets tegen bramen gekregen.
0: Ja. Er zitten nog steeds stekels in je benen, zeg maar.
1: Zo, bij wijze van spreken wel. Ja, die krassen die staan er wel op, ondanks de lange kleding.
0: Ja, precies. En wat was dan één obstakel die je nog even bijblijft?
1: De oversteek van Boskoop. Ja. Boskoop is een dorp in de buurt van Leiden, waar meer water is dan land. En om daar doorheen te komen moest ik 5 kilometer op een bootje zwemmen. Door toch wel erg vieze sloten waar soms een rooster voor zat of weet ik veel wat. Dat was een beetje oppassen dat je niet toevallig een scherp roestig object onder water raakt. En vervolgens weet ik veel een ziekte die 500 jaar al uitgeroeid is oploopt.
0: Ja, precies.
1: En natuurlijk, dat is lang zwemmen, dus dat was wel intens. Ja, maar... ik zat ergens vast in Boskoop en toen moest ik... want de zon ging onder, ik zat vast midden op het water... en er waren allemaal wegen af, waterwegen waren geblokkeerd en zo. Dus ik zat een beetje van oei.
0: Wat ga je
1: zeker
0: doen?
1: Bij gebleven.
0: Maar het is allemaal gelukt en nog voor het goede doel ook. Je hebt een heel mooi doel uitgekozen. De opbrengst van jouw actie gaat naar het onderzoek naar Parkinson. En je zei net dat je vader Parkinson hebt. Was dat de motivatie achter jouw actie?
1: Zeker weten, de primaire motivatie. Ja.
0: Wat zie jij dichtbij van je vader nu?
1: Kijk, Parkinson is een ziekte die onder andere invloed heeft op de hersenen. Dus dat heeft hele ingewikkelde... repercussies, zeg maar. Het is een ziekte die zich langzaam die langzaam steeds erger wordt. En alleen maar erger kan worden eigenlijk. En alleen de symptomen kunnen een beetje ingeperkt worden. En zelfs dat kunnen medicijnen vaak ook maar beperkt. Dus eigenlijk, ja, het is een wonder dat het veel gezinnen gewoon niet ontwricht, zeg maar. Het is een, mijn vader die zit vaak in een tremor. Dan trilt hij en dan heeft hij geen controle over dingen meer. Hij voelt zich verschrikkelijk. Maar het uitzicht ook bijvoorbeeld in het versterkt bepaalde emoties, waardoor hij angstig kan worden en dat soort dingen. En dat heeft dan vervolgens ook weer invloed op mensen in de omgeving die, ja, zonder te weten wat er aan de hand is, bijvoorbeeld een oordeel over hem vellen en zo. Of als kind bijvoorbeeld opgroeiend je niet kan uiten op een manier omdat het te veel prikkelt, bijvoorbeeld. Het uitzicht,
0: ja,
1: op, zeg maar, de ziekte die eindigt meestal in Alzheimer's en overlijden. Ja, dat uitzicht, wetende dat de ziekte er is, wetende dat er aan gaat komen, dat is ook al zwaar. Ja,
0: ja, dat lijkt me ook vanuit het zichtsveld van de zoon. Dat lijkt me echt vreselijk. En daarom is het dus zo belangrijk dat wij geld ophalen voor onderzoek naar deze ziekte. En ondanks dat jouw looptocht is afgelopen, blijft de actie gewoon doorgaan. Want jij bent nog steeds geld aan het ophalen. Mensen die nu luisteren, kunnen ze jou steunen en hoe?
1: Jazeker. Als je googelt Nederland zonder wegen voor Parkinson. Dus Nederland zonder wegen voor Parkinson. Dan komt de webpagina met de actie, als het goed is, heel hoog in de zoekresultaten te staan. En vanuit daar is er meteen een link en het verhaal en de regels.
0: Nou, helemaal goed. Nederland zonder wegen voor Parkinson. Dat is de website van Bas Verdoes uit Katwijk. Die in 11 dagen gewoon bijna 300 kilometer dwars door Nederland heeft gelopen. Hij haalt dus geld op voor onderzoek naar Parkinson. En Bas, ik dank je hartelijk voor je verhaal. En succes met de actie en sterkte met je vader.
1: Yes, heel erg bedankt.
0: Dit was Nieuws Boulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op de websites van Bollestreek Omroep en RTV Katwijk. Ik wens u nog een prettige dag.
2: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
3: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 8 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend verloren de media de toegang omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. En andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wil 1 miljard euro investeren in snel groeiende Europese bedrijven. ABP zegt dat Europa veel talent en technologie in huis heeft, vertelt economieverslaggever Roeland Müller.
8: En toch zien zij dat heel veel bedrijven, kleinere bedrijven die nog willen groeien, vertrekken naar Amerika. En zij zeggen ja, er is meer kapitaal nodig, want dat kan ervoor zorgen dat die innovatie en de werkgelegenheid binnen Europa kan blijven.
7: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en Deltalinks na een rondvraag onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen iets warmer, dan wordt het 19 graden.

0: Specialist bij jou thuis, zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
8: Dit is Bo,
9: de omroep van de Bollestreek.
8: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Jordan de Haas.
10: Een hele goede dag. Met vandaag in de uitzending de speciale raadsvergadering in het teken van het afscheid van Carla Breuer. Een mogelijk referendum over de pillenfabriek van Eli Lilly. En een katwijker die bijna 300 kilometer loopt voor het goede doel. Ook het weerbericht voor donderdag, maar eerst het laatste nieuws.
8: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duinen-Bollestreek.
10: Bewoners van de Zilk hebben maandagavond hun zorgen uitgesproken over een asielzoekerscentrum bij de Tiltenberg. De gemeente Bloemendaal wil daar 90 tot 120 asielzoekers opvangen. Zilkers hebben vooral vragen over het aantal mensen en de veiligheid. De Tiltenberg ligt net buiten de gemeente Noordwijk en daardoor heeft Noordwijk minder invloed op het plan. Wethouder Ivar Kruse zegt dat Noordwijk mogelijk bezwaar kan maken. Dat zou kunnen gebeuren als er niet goed wordt geluisterd naar de inwoners van de Zilk. Bewoners van de wijk Zeeburg in Noordwijkerhout willen meer duidelijkheid over de plannen voor hun wijk. Ze hebben vragen gestuurd aan de gemeente Noordwijk en die gaan over verkeer, groen, parkeren en de straten. Ook vragen ze aandacht voor mensen met een rolstoel of rollator. De bewoners willen weten wat de gemeente allemaal nog gaat aanpassen. Daarom willen ze opnieuw met de gemeente in gesprek. Basisscholieren in Katwijk kunnen met een nieuwe lesbrief meer leren over Katwijk als kunstenaarsdorp. De schoolkunstcommissie presenteerde de lesbrief zaterdag tijdens de kunstmarkt. Het lesmateriaal is bedoeld voor kinderen uit groep 5 tot en met 7. Ze leren waarom veel kunstenaars vroeger naar Katwijk kwamen. Ook ouders en grootouders konden daar kennis maken met de lessen. De lesbrief helpt scholen om kunst, cultuur en de geschiedenis van Katwijk in de klas te bespreken.

0: Ze is inmiddels al even uit functie, maar dinsdagavond werd ze toch nog even in het zonnetje gezet. Oud-burgemeester van Teylingen, Carla Breuer, kreeg tijdens een speciale raadsvergadering niet één, maar twee onderscheidingen. Commissaris van de Koning, Wouter Koolhof, reikte Breuer het lintje uit. Die hoort bij haar benoeming tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Daarnaast ontving ze de zilveren erepenning. Ook was er ruimte voor mensen om een woordje te spreken over de oud-burgemeester. Verslaggever Nick Vink vroeg Carla Breuer wat dat betekende voor haar.
1: Wat het mij zegt is dat de inzet die ik gepleegd heb in ieder geval gewaardeerd wordt. En ik heb daarbij meteen gezegd, dank jullie wel daarvoor, maar ik heb dat natuurlijk allemaal nooit alleen gedaan. Want er zijn zoveel mensen in deze gemeente, gemeenschap, verenigingen, ondernemers, noem maar op, die Teylingen iedere dag een klein stukje mooier maken. En ik ben heel dankbaar dat ik daar een bijdrage aan heb mogen leveren.
2: Wat was het voor avond? Hoe heeft u het ervaren?
1: Echt overweldigend. Zoveel speeches, mensen vanuit alle geledingen, inclusief mijn dochter, die dan iets willen zeggen. De commissaris van de Koning die een hele mooie burgemeesterspenning als afscheid geeft, maar ook een koninklijke onderscheiding. Nou, die had ik helemaal niet aanzien komen, dus dat is heel bijzonder. Ereburgerschap van deze gemeente. Het is echt overweldigend, alleen al als je het opsomt. En dan op zo'n avond als je het hoort binnenkomen, dan weet je bijna geen woorden meer te geven aan de emoties die je dan overmeesteren.
2: Nee. En eigenlijk bent u al sinds 1 september burgemeester af hier. Hoe voelt dat eigenlijk na 12 jaar geen burgemeester meer zijn van Teylingen?
1: Ja, ik zei thuis wel alles. Het is eigenlijk maar goed dat ik meteen de overstap gedaan heb naar Zoeterwoude als waarnemend burgemeester. Dat was 15 juli al, dus het ging langzaam over. En het was ook heel goed dat we afgelopen vrijdag nog even met mijn oude college samen geweest zijn. Dan kun je nog weer eens even bijpraten wat speelt er allemaal. En vandaag had ik nog een interview hier. En ja, het bestuurscentrum is natuurlijk een soort van thuishaven geweest, omdat hier ook mijn werkplek was. Maar alle dorpen zijn mij ongelooflijk lief. En wij blijven gewoon lekker hier in Teylingen wonen. Ik heb het beloofd aan mijn gezin, mijn dochter zei het ook. En dat doen we ook. We wonen hier hartstikke fijn. Alleen het besturen niet meer.
2: Want wat gaat u het meest missen aan uw werk als burgemeester hier in Teylingen dan?
1: Ja, dat is geen moeilijke vraag voor mij. Alle mensen. Ja, alle bijzondere contacten. En ik zei heel grappig genoeg tegen het Weekblad ook. Ze zei, ga je dat missen? En toen zei ik ja. En tegelijkertijd ook nee. Want als je als inwoner blijft, hoef je het natuurlijk niet te missen. Maar goed, de bestuurlijke contacten wel weer. En in de regio, Leidse regio, blijf ik natuurlijk ook zitten vanuit Zoeterwoude. Dus heel dankbaar.
0: Zometeen de reacties van de aanwezigen. Blijf luisteren.

0: We blijven nog even bij de speciale raadsvergadering van Teylingen, waarbij het afscheid van Carla Breuer centraal stond. Aanwezig waren veel inwoners die nog even hun waardering wilden uitspreken. Zo ook Hans Zuidijk, de regionaal commandant Veiligheidsregio Hollands Midden.
1: Carla is iemand die bij nacht en ontij en in weer en wind beschikbaar was om steun te geven aan ons brandweerwerk. En dat verdient bij haar afscheid een groot eerbetoon. Ja.
2: En kunt u daar een voorbeeld van geven? Weet u nog een situatie?
1: Nou, ik herinner me wateroverlast op een tweede Pinksterdag een aantal jaren geleden. Toen juist dit gebied heel zwaar getroffen was door extreme neerslag. Dat was drukte voor de brandweer, maar dat is nog niet eens zo erg. Er waren natuurlijk ook heel veel mensen die water in huis hadden of heel veel overlast ervaarden. En dan is het belangrijk dat er aandacht voor is.
2: Mirjam Mak, je bent een tijdje raadslid geweest in de Raad van Teylingen voor de ChristenUnie. Hoe heeft u de samenwerking vanuit de raad met burgemeester Breuer ervaren?
3: Ja, ik ben dan 8 jaar betrokken geweest hier in de gemeente. En heb Carla altijd als heel betrokken gezien. En ook als je echt haar nodig had, dan is ze er ook gewoon. En ook voor dingen konden we haar gewoon direct bereiken. En ook als raadslid. Dus ja, hele korte lijntjes en gewoon snel reageren. Dus dat is mooi.
2: Helene Hooy, u bent oud-wethouder hier in de gemeente Teylingen. U heeft een tijdje samengewerkt met mevrouw Breuer in het college. Hoe heeft u dat ervaren?
4: En het was een heel warme situatie. Ik kwam hier als buiten. Ik kwam van buiten. Maar ze heeft me heel erg goed opgevangen. Ze heeft ook met mij steeds gekeken van, goh, heb je nog wat nodig? Kan ik nog wat voor je betekenen? Ja, het was een heel warm bad.
2: Ja.
4: En dan 5 jaar lang.
2: Ja. Want uw wethouderschap is natuurlijk minder geëindigd dan u misschien van tevoren had gehoopt. Hoe heeft de burgemeester u in die periode misschien ook wel ondersteund?
4: Ja, dus zeker. Want we hebben met elkaar regelmatig gebeld. En ook gekeken van, waar staan we nu en hoe gaat het verder? Wat heb ik nog nodig? Hoe kan ik op een goede manier afscheid nemen van uiteindelijk de raad en het college?
2: Ja. En daar heeft zij u ook bij ondersteund, dus op bepaalde
4: manier. Ja, we waren gewoon ook in het college hebben we natuurlijk heel veel erover gespart. Maar als ik dan iets wilde vragen, dan zei ik tegen Carla van, goh, ik bel je nog wel eventjes vanavond. Of bel jij mij even om even te kijken wat ik nog nodig heb. Of waar zij nog mee zou zitten.
2: Mandy Verkleij, bent oud-burgemeester van de gemeente Noordwijk. U bent lang collega's geweest met Carla Breuer. Hoe heeft u dat ervaren?
5: Heel goed. Het is een dame die staat voor de zaak, maar ook met een menselijk gedrag. Dat is altijd heel erg fijn. Dat is altijd goed over. Moet ze er goed mee samen te werken. We hebben zes jaar heel intensief met elkaar samengewerkt. Eigenlijk nooit een onvertogen woord, maar altijd gekomen tot goede oplossingen. Goede verbindende zaken ook met elkaar. Ja, ik vind het een hele, hele prettige en hele goede burgemeester.
0: Ja, en aanstaande zaterdag is er nog een afscheid van de oud-burgemeester voor inwoners van Teylingen. Dat vindt 's middags plaats in het bestuurscentrum in Voorhout. Geïnteresseerden kunnen zich via de website van de gemeente Teylingen aanmelden. De bijdrage was van Nick Vink.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Een fietser raakte woensdagochtend gewond bij een ongeluk in Hillegom. Dat gebeurde kort voor 7 uur op de kruising van de Leidse Straat en de Arnoudstraat. Een automobilist met een aanhanger zag de fietser op het fietspad niet. De fietser kreeg hulp in de ambulance, maar hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis. Bij het duinhuisje van de IVN Natuurschool in Noordwijk zijn spullen en sleutels gestolen. De dieven namen ook sleutels mee van een opslagcontainer. Schoolreisjes en andere activiteiten kunnen gewoon doorgaan, maar de natuurschool moet nu wel nieuwe spullen kopen. Daarom vraagt de organisatie inwoners en bedrijven om hulp. Drie lokale goede doelen in Katwijk krijgen elk 5000 euro van Lions Club Katwijk. De club haalde het geld op met haar jaarlijkse golftoernooi, waaraan 100 golfers meededen. Het Katwijks Museum koopt speciale lijsten om schilderijen van het Rijksmuseum goed te bewaren. Stichting Plank gebruikt het geld voor de aankoop van muziekinstrumenten. En Golfclub Rozenstein koopt met 5000 euro een speciale buggy voor mensen met een lichamelijke beperking.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en Deltalinks na een rondvraag onder leden. Het weer, zon en wolken, het wordt 16 tot 19 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet al te druk verlopen. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is wel een flinke file ontstaan door een ongeluk. Tussen knooppunt Gouwen en Woerden 15 kilometer met 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. N11 Leiden richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12. 3 kilometer stilstaand verkeer. En daar is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws Boulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Donderdag begint vrij zonnig. Er zijn enkele sluierwolken en later ontstaan wat stapelwolken. Het blijft droog. De temperatuur ligt in de ochtend rond de 14 graden. In de middag zijn er flinke zonnige perioden met daarnaast enkele stapelwolken. De temperatuur komt uit rond de 19 graden en er valt geen regen. De wind komt uit het noordwesten en is zwak tot matig. In de avond blijft het droog en vrijwel onbewolkt. Rond zonsondergang ligt de temperatuur rond de 14 tot 16 graden en daarna koelt het verder af.

0: De grote medicijnenfabriek van Eli Lilly houdt de gemoederen van Katwijkers nog steeds bezig. Zo zijn er een aantal die er een referendum over willen. In West wordt wakker sprak Jorinda Teeuwe met een van de initiatiefnemers, Kees van der Plas, en vroeg waarom hij het zo belangrijk vindt dat er een referendum komt.
1: Ja, kijk, er komt zo'n Eli Lilly, dat is een enorme fabriek. Ik bedoel, hoger dan het, net zo hoog als de torenflat, 20 voetbalvelden groot. Dan praat je niet over een klein schuurtje achter in een tuin. Dus als je zo'n belangrijke beslissing over zo'n enorme fabriek hebt, die ook een enorme impact gaat hebben op je omgeving, op je milieu en allemaal dat soort zaken, dan kan geen kleine hoeveelheid mensen gaan beslissen over de rest van Katwijk. En dan vind ik dat, en met mij dus vele anderen, dat wij daar samen over moeten kunnen beslissen. Want dit is niet een fabriekje dat als het er eenmaal staat, dat het morgen weer weggehaald kan worden. Nee, dan blijft het eigenlijk altijd daar staan. Dus je praat eigenlijk over de toekomst van de gemeente, Valkenburg, Katwijk, Rijnsburg, echt voor de toekomst, toekomst, toekomst.
2: Ja, is dit echt het gesprek van de dag in Katwijk?
1: Onder een gedeelte wel. Het blijkt dat er nog steeds veel mensen gewoon niet weten van, als er over Eli Lilly gesproken wordt, wat Eli Lilly is en hoe groot het is. Maar als je mensen vertelt waar we over praten, dan schrikken ze eigenlijk bijna allemaal. Want dat hadden ze zich niet gerealiseerd en ook niet de impact wat het heeft voor hun en voor hun kinderen en hun kinderskinderen.
2: En waar schrikken ze dan het meeste van?
1: Van wat ze eigenlijk gaan uitstoten, wat ze gaan produceren, hoe groot ze zijn, hoeveel zaken eigenlijk ook nog niet geregeld zijn, zoals milieuvergunningen, watervergunningen, waar het komt te staan, wat de impact is voor de omgeving. Dus ze schrikken eigenlijk over alles, want ze realiseren dus niet wat de impact van die fabrieken gaat hebben op het moment dat hij er staat.
2: De vraag is nu, is het onderwerp referendabel, zoals ze dat mooi noemen? Een commissie moet daar een advies over geven. Deze week eigenlijk nog. En 1 oktober neemt de Raad dan een beslissing. Aan wat voor regels moet zo'n referendum voldoen?
1: Nou, in eerste instantie moet je natuurlijk een aanvraag doen. Dan moeten er 300 mensen ondersteuningsverklaringen komen.
2: Ja, nou, dat is gelukt.
1: Dat is gelukt. Ik bedoel, vervolgens. En dan gaan ze kijken van, is het haalbaar? Is het iets waar mensen over zouden mogen stemmen? Ik bedoel, kan je daar wel inspraak over geven? Ik bedoel, aangezien het over de toekomst hebben van Katwijk, is dat natuurlijk, is dat voor mij een no-brainer.
3: Want wat is de vraag die jij in een referendum zou willen laten stellen?
1: Kijk, in een referendum moet je dus een bepaalde beslissing die de gemeenteraad wil gaan doen, die moet je eigenlijk dus, ter discussie stellen. Die stel je ter discussie. En in dit geval is het de vergunning aanvragen voor de BOPA, noemen ze dat. En dat is eigenlijk het lege gebouw waar de gemeenteraad beslissing over gaat nemen. En dus tegen de beslissing om die BOPA te vergunnen, te verlenen, tegen dat stukje hebben wij een referendum aangevraagd.
3: Dus dan vraag je, bent u voor of tegen de BOPA van Eli Lilly?
1: Dat klopt. En dan gaat de commissie, die kan dat nog iets anders verwoorden. Bij het parkeerbeleid hebben ze het parkeerbeleid ja of nee tegen een paar jaar geleden. Uh-huh. En dat hebben ze ook veranderd van woningzoekenden enzovoort. Dus ze kunnen dat nog enigszins veranderen qua omschrijving. Maar waar wij het verzoek toe ingediend hebben, is de BOPA-vergunning voor het gebouw wat ze willen gaan plaatsen. Want het is natuurlijk heel krom dat een gemeente een vergunning gaat verlenen voor een leeg gebouw, terwijl eigenlijk alle andere zaken nog niet meegenomen worden. Dat mag ook conform de wet niet, hè? Ik bedoel, je mag niet iets opdelen, je moet het geheel bekijken. En er wordt nu door de gemeente in dit geval Gesproken, ja, maar dat doet Rijnland, dat doet Dunea, dat weet je, andere partijen. Terwijl, gewoon volgens de wet, zouden ze alles mee moeten wegen.
2: Ja, 1 oktober, dan weten we dus of dat referendum er gaat komen. Dan staat eigenlijk ook het afgeven van de bouwvergunning op het programma. Ja, dat is ook wel een beetje alles of niets, kan ik me voorstellen. Voelt dat zo?
1: Ja en nee. Ik bedoel, er zijn natuurlijk altijd nog mogelijkheden voor ons om door te gaan. Alleen ik denk dat de mensen die nu in de raad zitten zich moeten realiseren dat als zij ja zeggen tegen het lege gebouw, want er wordt nu gedreigd door de wethouder van ja, als je hier geen ja tegen zegt, dan kunnen wij claims krijgen vanuit de fabriek. Maar de claims zullen vele malen hoger worden op het moment dat je tegen een leeg gebouw ja gaat zeggen. En vervolgens gaan wij natuurlijk verder naar alle milieuvergunningen. En als daarop nee wordt gezegd, dan hebben zij een vergunning voor een leeg gebouw. En dan weet ik zeker dat er claims gaan komen. Omdat doodsimpel, zij hadden als gemeente Katwijk alles moeten afwegen. En dus mag de fabriek dan eigenlijk ervan uitgaan dat daar allemaal naar gekeken is.
2: Ja.
1: Dus ook voor de gemeente is het van belang dat ze snappen dat als zij ja zeggen tegen een leeg gebouw, dat ze eigenlijk ook ja zeggen tegen de rest. En dat kan dus niet. En er zijn nog zoveel vergunningen die afgegeven moeten worden. Dat het gewoon dus niet kan.
2: Nee, dat is duidelijk inderdaad, Kees. En het is toch spannend in ieder geval volgende week. Dus weten we of dat referendum er gaat komen. Veel succes in ieder geval met voor nu even afwachten, Kees van der Plas.
1: Mag ik even een klein dingetje? Want als volgende week ja wordt gezegd tegen het referendum, hebben we opnieuw 1000 mensen nodig. Dus ook de mensen die nu al hebben opgegeven van jongens, wij ondersteunen dit, hebben we opnieuw nodig. Want er komt een nieuwe ronde en dan hebben wij minimaal 1000 mensen ondersteuning nodig.

0: Dwars door Nederland lopen, maar dan zonder de gewone wegen en fietspaden te gebruiken. Dat deed de 28-jarige Bas Verdoes uit Katwijk. Hij legde in 11 dagen bijna 300 kilometer af van de Duitse grens helemaal richting de Noordzee. En met deze tocht haalde hij geld op voor onderzoek naar de ziekte Parkinson. Bas is bij ons aan de telefoon. Een hele goede dag.
1: Hallo, hallo.
0: Ja, je bent inmiddels weer terug in Katwijk. Hoe voelen de benen na 283 kilometer?
1: Die zijn een soort van permanent moe, maar ik kan er nog wel gewoon op door.
0: Ja, want jij koos bewust voor een nogal ingewikkelde manier om Nederland over te steken. Geen verharde wegen en geen fietspaden. Hoe kwam je op dat idee?
1: Ja, dat is een beetje een rare. Ik wilde sowieso al lang een actie doen om geld in te zamelen voor Parkinson. Ik vind dat überhaupt een nobel doel. En mijn vader die leidt eraan, dus ik zie hoe erg die ziekte ondergerepresenteerd is in de media en hoe veel impact het heeft op mensen.
0: Uh-huh.
1: Maar het idee, ja, eerst wilde ik Nederland doorzwemmen. En ik had eigenlijk weinig zin om gemeentes vergunningen te vragen. Zonder naamsbekendheid dan kom je er een beetje aan van, ja, ik wil iets raars doen. En ik wil de sluis inzwemmen om aan de regels van de openwatercommissies te voldoen en zo. Uh-huh. Voor een stage swim. En toen kwam ik achter dat er boerenlandpaden waren in Nederland. Die heb ik toen, daar was ik toen opeens benieuwd naar. Ik dacht van, kan ik Nederland overlopen in plaats van zwemmen? Misschien wat makkelijker te regelen.
0: Nee, dat zeg je wel. Dat was misschien makkelijker te regelen. Maar je hebt daarvoor ook een heleboel telefoontjes moeten plegen.
1: Ja, dat klopt.
0: Hoeveel mensen heb jij moeten bereiken om deze tocht te voltooien?
1: Ik denk dat ik met meer dan 300 mensen heb gesproken.
0: 300 mensen. 300 mensen, die heb jij dus om toestemming moeten vragen om over hun grond te lopen.
1: Ja, toestemming of vragen naar wie is eigenaar van wat. Want niet elke boer woont naast een land bijvoorbeeld.
0: Dus dat was.
1: Of ken je iemand die.
0: Dat was wel echt pittig. Eigenlijk was het organiseren van de route misschien moeilijker dan het lopen zelf.
1: Aan de ene kant, het was zeker niet triviaal, maar ik kon het over een lange periode uitspreiden. Dus ik heb elke weekend heb ik gewoon een fietstochtje gedaan door Nederland of zo. Okay. En ondertussen daarvoor gewoon gepland van, als ik deze route doe, dan kan ik efficiënt eventjes 20 boeren die dag spreken of zo. En zo is dat gewoon stapje bij beetje wel gewoon gelukt. Ik ben niet heel fiets van fietsen. Op mijn vakanties doe ik ook aan lange fietsreizen en zo. Soms tot wel 5000 kilometer. Dus dat gaat. Het lopen zelf, daar ben ik niet zo voor gemaakt. Ik ben een zwemmer. Mijn benen waren eigenlijk niet zo sterk. Dus dat was wel afzien. Zeker met alle obstakels, want het is zeker. Het is onvaardig grond. Ik heb een rugzak mee, want ik moet en noodbivak en een bootje moest ik meenemen. En je bent gelimiteerd in hoeveel je kan dragen natuurlijk. Want een rugzak die wordt al heel snel heel zwaar.
0: Ja.
1: En ik moet door een hele hoop obstakels. Verschillende soorten vegetatie. Dat was eigenlijk het zwaarste. Bramen zijn. Ik heb er een beetje. Ik heb iets tegen bramen gekregen.
0: Ja, er zitten nog steeds stekels in je benen, zeg maar.
1: Zo, bij wijze van spreken wel. Ja, die krassen die staan er wel op, ondanks de lange kleding.
0: Ja, precies. En wat was dan één obstakel die je nog even bijblijft?
1: De oversteek van Boskoop.
0: Ja.
1: Boskoop is een dorp in de buurt van Leiden, waar meer water is dan land. En om daar doorheen te komen moest ik 5 kilometer op een bootje zwemmen. Door toch wel erg vieze sloten waar soms een rooster voor zat. Of weet ik veel wat. Het was een beetje oppassen dat je niet toevallig een scherp roestig object onder water raakt. En vervolgens weet ik veel een ziekte die 500 jaar al uitgeroeid is oploopt.
0: Ja, precies.
1: En natuurlijk, dat is lang zwemmen, dus dat was wel intens.
0: Ja,
1: ik zat ergens vast in Boskoop en toen moest ik. Want de zon ging onder, ik zat vast midden op het water en er waren allemaal wegen af. Of waterwegen waren geblokkeerd en zo. Dus ik zat een beetje van oei.
0: Wat ga je
1: zeker
0: doen?
1: Bijgebleven.
0: Maar het is allemaal gelukt en nog voor het goede doel ook. Je hebt een heel mooi doel uitgekozen. De opbrengst van jouw actie gaat naar het onderzoek naar Parkinson. En je zei net dat je vader Parkinson hebt. Was dat de motivatie achter jouw actie?
1: Zeker weten, de primaire motivatie.
0: Ja. Wat zie jij dichtbij van je vader nu?
1: Kijk, Parkinson is een ziekte die onder andere invloed heeft op de hersenen. Dus dat heeft hele ingewikkelde repercussies, zeg maar. Het is een ziekte die langzaam steeds erger wordt. en alleen maar erger kan worden eigenlijk. En alleen de symptomen kunnen een beetje ingeperkt worden. En zelfs dat kunnen medicijnen vaak ook maar beperkt. Dus eigenlijk, ja, het is een wonder dat het veel gezinnen gewoon niet ontwricht, zeg maar. Het is een, mijn vader die zit vaak in een tremor. Dan trilt hij en dan heeft hij geen controle over dingen meer. Hij voelt zich verschrikkelijk. Maar het uitzicht ook bijvoorbeeld in het versterkt bepaalde emoties, waardoor hij angstig kan worden en dat soort dingen. En dat heeft dan vervolgens ook weer invloed op mensen in de omgeving die, ja, zonder te weten wat er aan de hand is, bijvoorbeeld een oordeel over hem vellen en zo. Of als kind bijvoorbeeld opgroeiend je niet kan uiten op een manier omdat het te veel prikkelt, bijvoorbeeld. Het uitzicht.
0: Ja.
1: Op, zeg maar, de ziekte die eindigt meestal in Alzheimer's en overlijden. Ja, dat uitzicht, wetende dat de ziekte er is, wetende dat er aan gaat komen, dat is ook wel zwaar. Ja,
0: ja, dat lijkt me ook vanuit het zichtsveld van de zoon. Dat lijkt me echt vreselijk. En daarom is het dus zo belangrijk dat wij geld ophalen voor onderzoek naar deze ziekte. En ondanks dat jouw looptocht is afgelopen, blijft de actie gewoon doorgaan. Want jij bent nog steeds geld aan het ophalen. Mensen die nu luisteren, kunnen ze jou steunen en hoe?
1: Jazeker. Als je googelt Nederland zonder wegen voor Parkinson. Dus Nederland zonder wegen voor Parkinson. Dan komt de webpagina met de actie, als het goed is, heel hoog in de zoekresultaten te staan. En vanuit daar is er meteen een link en het verhaal en de regels.
0: Nou, helemaal goed. Nederland zonder wegen voor Parkinson. Dat is de website van Bas Verdoes uit Katwijk, die in 11 dagen gewoon bijna 300 kilometer dwars door Nederland heeft gelopen. Hij haalt dus geld op voor onderzoek naar Parkinson. En Bas, ik dank je hartelijk voor je verhaal. En succes met de actie en sterkte met je vader.
1: Yes, heel erg bedankt.

0: Dit was Nieuws Boulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op de websites van Bollenstreek Omroep en RTV Katwijk. Ik wens u nog een prettige dag.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Een Australisch bedrijf zou de lasers moeten leveren. Met die techniek is het uitschakelen van drones veel kosteneffectiever dan met Patriot-raketten die miljoenen euro's per stuk kosten. Hoeveel de aanschaf van de lasers kost, is niet bekendgemaakt. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberaal-centristische partij PAM, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De huidige grootste partij, RNI, levert flink in. Maar het belangrijkste signaal bij de verkiezingen van gisteren is de lage opkomst. De laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. De problemen op de A15 met de Zuurhofbrug kosten de transportsector minimaal 600.000 euro per dag. Dat is een schatting van Transport en Logistiek Nederland. De ondernemersorganisatie voor bedrijven in de Rotterdamse haven is bang voor nog meer schade.
6: Dat betekent gewoon als je op een dag 2 of 3 ritten zou kunnen doen en dat wordt flink minder, ja, dan kost dat heel veel, want je kan gewoon veel minder omzet draaien als bedrijf.
5: Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig, ook al is Nederland niet in oorlog.
7: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
5: Vandaag wordt de uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie. Dan het weer, veel zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu...

0: of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag, een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
5: Bo. De omroep van de Bollestreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. De ochtendshow van Bo. Vandaag met Jan Berg. Op Bo.
5: De omroep van de Bollestreek.

0: Muziek van de musical Youth. En dat waren we terug naar het jaar 1982. The Youth of Today, de titel van de plaat. En ik zeg een hele goede morgen.
1: Bo Ochtendshow. Vandaag met Jan Berg.
0: En vandaag hebben we het over de 24 september in het jaar 2026. We zijn weer bij met Ochtendshow. Zo is elke werkdag dat we er zijn. Tussen 9 en 10, hè.

Goed, alle vaste punten natuurlijk in het programma zoals u dat van ons gewend bent. We kijken naar wie er geboren is op 24 september. We kijken wat er gebeurd is in het verleden op 24 september. En we kijken wat er vandaag te doen is in de Bolderstreek. Uiteraard, dat komt allemaal voorbij hier zo. En dat lauderen we dan, zoals ze dat zeggen, met muziek. Dan gaan we door Rosé en haar nieuwste werkje.

0: En dat was mijn nieuwe werkje van Roos. Dit was een nummer met de titel New Trick. Wij gaan eens even lekker in de agenda
1: kijken. Dit
0: duiken.
1: Is de Boomochtendshow met Jan Berg.
0: En we duiken eens in de agenda. Gaan we kijken bij Reuring in de samenleving. Ook zij zijn er vandaag weer bij. En vandaag alleen nog op de locatie Noordwijk zijn we aanwezig. Noordwijk en Oud zijn gesloten vandaag. Dat is maar goed even dat u dat weet. Maar ze zijn er vandaag in Noordwijk dus wel 2:30, 4:30. Sportpark Duin, Wetering 105 in Noordwijk. En in de week tegen de eenzaamheid. Wat leuk, neem iemand mee en laat die eens kennis maken met de Reuring. Ja, daar is de gelegenheid natuurlijk over. En dat helpt heel goed tegen de eenzaamheid natuurlijk. Reuring, een prachtig initiatief. Wilt u er meer van weten, kunt ze bellen 06506-1135. Ik herhaal 06506-1135. En u kunt ook kijken op de website www.reuringnoordwijk.nl of de Facebookpagina, wat dan ook weer Reuring Noordwijk is. Ja, en zo komt het allemaal voorbij. Wij gaan door met muziek. Muziek uit het vaatje van lang geleden.
2: Boomochtendshow.
3: Oude munt.
0: We gaan in 1955.
4: Did you say I've got a lot to learn?
0: Dinah Washington, Teach Me Tonight.

Ja, dan duiken we eens even in het lijstje van de mensen die geboren zijn op de 24e september. Dan gaan we eens eventjes naar het jaar 1625. Vinden we Johan de Witt, de Nederlandse politicus, in 1941 geboren. Linda McCartney, Amerikaanse fotograaf en muzikante, was de vrouw van Paul McCartney voordat ze overleed uiteraard. 1954 vinden we daar Jette van der Meij, de Nederlandse zangeres en actrice in Goede Tijden, Slechte Tijden. In 1982 hebben we daar Stef Clement, Nederlandse wielrenner. En dan heb ik er nog een paar uit de privéomgeving. Dan heb ik het over mijn neef Maarten Berg. Hij was jarig op 22 september. En morgen is jarig mijn andere neef Jesper Berg. En ook nog oud-collega Carolien Berens. Allemaal van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van. Draaien we wat gerelateerd alleen van de jarige van vandaag. We hadden het over Linda McCartney. Zij was onder andere lid van de band Wings. We gaan naar 1976 met Let 'Em In.

0: Nou, ik moet zeggen, blijft heerlijke muziek tijdens van Wings. Eventjes terug naar het jaar 1976. Ja, reken maar eens eventjes. 50 jaar terug in de tijd. Let hem in. En zo is het maar net.
1: Sjaak van den Berg, Herman Meijvoog, Corné de Vries, Jan Berg.
2: Van maandag tot vrijdag.
1: Dit is de ochtendshow.
0: En dan gaan we eens eventjes door de activiteiten. We gaan naar Sassheim, want we kunnen terecht voor een film in het onderdak. En die heb je gouverneur aan Norofierga in Sassheim. Van korte vrachtrijden de film The Penguin Lessons. We kunnen ook naar de film in Lisse, want bij Floralis aan Floralisplein nummer 69. Om 3 uur vanmiddag de film Yuri. En om 8 uur vanavond Heart of the Beast. Gaan we naar Noordwijkerhout, dan kunnen we gaan klaverjassen vanaf 1:30 in de tuinkamer van de Munnekewei aan de Via Antica nummer 25 in Noordwijkerhout. In Lisse gaan we zo meteen tussen 10 en 12 breien voor het goede doel. Dat doen we samen met Mieke in het buurthuis Salvatore aan de Wagenstraat nummer 33 in Lisse. Sassheim hebben we de buurtbakkie. En in de bibliotheek is dat Kerkplein nummer 42 zometeen tussen 10 en 12. De activiteiten van de stichting Liemen. Ze zijn in Noordwijk al begonnen om 9:10 met het steun- en informatiepunt. En de koffie zit daar klaar en u krijgt daar ondersteuning en advies van de cliëntondersteuners. U kunt het vinden in de Wieken aan de Wassenaarstraat nummer 5 in Noordwijk. En dat is nog tot 11 uur. Dan hebben we nog de krachtcirkel ook van de stichting Liemen. En dat is om te beginnen vandaag tussen 11:30... in de Wieken in Noordwijk-Wassenaarstraat nummer 5. Vanmiddag tussen 1 en 3 in het vriendenhuis Lisse aan de Heerweg nummer 258 in Lisse. U kunt er allemaal weer terecht. Wij gaan weer gauw door met muziek Billy Perry en hedendaagse muziek voor u. Dit is Better Off Alone.

0: Bailey Perry en de nieuwe plaat Better Off Alone.
1: Bo Ochtendshow.
2: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
0: En dan duiken wij weer in de agenda. U kunt naar de Zilk van een rijveiligheidscursus voor 50-plussers. Waarschijnlijk had u zich daarover moeten aanmelden. Er is een sessie gestart net om 9 uur en duurt tot 12 uur. Maar er is ook nog een middagsessie, misschien dat u zich daar nog voor kunt opgeven. Dat kan via Noordwijk Teilingen, EO, apenstaartje, vvnregio.nl. Ik zou zeggen, kijk even op de website van Bo, daar staat het uitvoerig vermeld. Want u moet ook een aantal dingen aanleveren. Dus misschien wel nog vanmiddag, ik weet het niet. Maar heeft u zich wel opgegeven niet vergeten daarheen te gaan? Natuurlijk, de rijvaardigheidscursus voor 50-plussers. Gaan wij naar de jaren 70. We gaan naar het jaar 1974 met Ricky Gordon. It is such a night.

0: Oh, die gaan we houden. 1974, Ricky Gordon, Such a Night. Die viel van de plaat. Kijk op de klok, 9:30. We gaan op naar streeknieuws en verkeer.
1: Dit is Bo.
2: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Bewoners van de Zilk hebben maandagavond hun zorgen uitgesproken over een asielzoekerscentrum bij de Tiltenberg. De gemeente Bloemendaal wil daar 90 tot 120 asielzoekers opvangen. Zilkers hebben vooral vragen over het aantal mensen en de veiligheid. De Tiltenberg ligt net buiten de gemeente Noordwijk en daardoor heeft Noordwijk minder invloed op het plan. Wethouder Ivar Kruse zegt dat Noordwijk mogelijk bezwaar kan maken. Dat zou kunnen gebeuren als er niet goed wordt geluisterd naar de inwoners van de Zilk. Bewoners van de wijk Zeeburg in Noordwijkerhout willen meer duidelijkheid over de plannen voor hun wijk. Ze hebben vragen gestuurd aan de gemeente Noordwijk en die gaan over verkeer, groen, parkeren en de straten. Ook vragen ze aandacht voor mensen met een rolstoel of rollator. De bewoners willen weten wat de gemeente allemaal nog gaat aanpassen. Daarom willen ze opnieuw met de gemeente in gesprek. Handbalclub Voorholte uit Voorhout krijgt een nieuwe keepster. De 21-jarige Maria Demeter uit Roemenië. Ze speelde eerder voor het Roemeense jeugdteam en ook speelde ze al als prof. Nu gaat ze keepen voor Voorholte en de club uit Voorhout speelt op het hoogste niveau van Nederland. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
1: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Bo.
0: Ja, dan heb ik eens even de weerkaart voor deze 24 september. Vanmorgen zijn er eerst sluierwolken en later wat stapelwolken. Daarbij is ook veel ruimte voor de zon. De noordwestenwind is zwak tot matig bij temperaturen rond een graad of 14. Vanmiddag blijft het vrij zonnig met alleen wat stapelwolken of wolkensluiers. En daarmee is het heerlijk weer om een koffietje te halen tijdens een wandeling. Het is wel wat frisser dan voorgaande dagen, want het wordt 17 tot 19 graden. Het zijn normale waarden voor het eind van september. De noordwestenwind blijft zwak tot matig. Vanavond blijft het langer helder. Rond zonsondergang is 14 tot 16 graden. En daarna koelt het snel af tot een graad of 10. De nacht is dus fris en helder met minima tussen 6 en 11 graden. De laagste temperaturen worden in het oosten verwacht, waar aan de grond zelfs fors mogelijk is. Er staat weinig wind en regionaal kunnen er mistbanken ontstaan. Ook morgen is het heerlijk nazomerweer en datzelfde geldt ook voor zaterdag. In ieder geval, we gaan ervan genieten van het weer. Wij gaan door met muziek. We gaan naar 2002 met Jennifer Lomart. Baby, I love you. Je hoort het bij Bo, de omroep van de Bollestreek.

inderdaad, doe dat vooral opstarten met de ochtendshow. Hè? Want we hebben er weer de weetjes en de lekkere muziekjes. Zoals het volgende evenement. Lekker dansen bij Tijl Dansant. Het feest voor senioren uit de regio. Met muziek uit de jaren 50, 60 en 70 waar bij Cheers, Heerenstraat 106 in Voorhout. En dat wel vanmiddag tussen 2 en half 5. Kaarten reserveren via tijldansant.nl. En let op, er zijn maar 120 kaarten beschikbaar. Dus wees er op tijd bij, want anders gaat het niet door. Dit is de tweede editie overigens na een zeer succesvolle eerste editie. Tijl Dansant in Voorhout. Nou, hebben wij weer muziek en dat is weer hedendaags werk. Eef van Akker, dit is Hotta Chocolata.

0: Nieuw hedendaags werkje, een beetje in de jazzy-sfeer. Eef van Akker en Hotta Chocolata, de titel van het nummer. Wij gaan eens kijken wat er in het verleden gebeurde op 24 september.
1: De dag van vandaag.
0: Inderdaad, de dag van vandaag, 24 september. We kijken terug. 1493 hadden wij Christopher Columbus en die vertrekt op zijn tweede expeditie naar de Nieuwe Wereld. In 1964, Peter Stuyvesant capituleert en draagt Nieuw-Amsterdam over aan de Engelsen. In 1993 hebben we daar de ingebruikname van in Rotterdam van de Willemsspoortunnel. De treinen rijden vanaf dat moment door deze tunnel en langer via de Koningshavenbrug te heffen. In 2012, de aartsbisschop Desmond Tutu krijgt een eredoctoraat uitgereikt van de Universiteit Groningen. De Zuid-Afrikaanse geestelijke ontvangt het eredoctoraat op voordracht van de faculteit Godgeleerdheid en Godswetenschap, onder meer vanwege zijn optreden als voorzitter van de Waarheids- en Verzoeningscommissie. Zomaar wat feitjes op een landje, op een rijtje. Ik zeg altijd, je hebt er niks aan, maar je hebt het toch nog weer eens een keer even gehoord. Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan muziek draaien. Ella Langley, samen met Morgan Wallen. I Can't Love You.

De muziek van Ella Langley en Morgan Wallen. I can't love you anymore. Ja, country is in vandaag de dag en dat is hier ook weer duidelijk te horen. De agenda duiken we weer in. We gaan er zo zijn met de workshop Meditatie op Muziek. En dat is in de bibliotheek van Sassenheim. En wel, vanavond om 8 uur. En je moet zich even aanmelden via de bibliotheek. Al daar zo www.bibliotheekbollensteek.nl. Daar kunt u dat gaan doen. Het is in ieder geval van 8 uur tot 9:30, verzorgd door Lotte van Doorn, de workshop Meditatie op Muziek. Tijdens deze bijzondere avond staan rust, ontspanning en aandacht voor jezelf centraal. Met begeleidende ademhalingsoefeningen, zachte bewegingen en muziek ontdekken deelnemers hoe meer zij in balans kunnen ervaren en kunnen werken aan een gezond lichaam en een ontspannen geest. De workshop nodigt uit om even stil te staan bij jezelf en de dagelijkse drukte los te laten. De activiteit is de aftrap van een nieuwe samenwerking tussen de Bibliotheek Bollenstreek en de Volksuniversiteit Teilingen binnen de gezonde piep. Later dit jaar volgen er meer activiteiten, waaronder yogalessen en de cursus werelddansen en sacraal dansen. Het is maar dat u het weet, vanavond dus in de bibliotheek van Sassenheim. Wel eventjes aangeven aan melden www.bibliotheekbollenstreek.nl. Muziek gooien we erin. We gaan naar 1967 met Dusty Springfield. Dit is Little by Little.

0: net de noemen dan ook. We gaan een nieuw werk draaien van Peter Marnier. Dit is Vriendschap. We kennen dat natuurlijk van het goede doel uit de jaren 80. Maar ditmaal in een Nederlandstalige reggae-uitvoering.
1: Als

De plaats van Peter Manier. Dit was Vriendschap. Ik kijk op de klok. Hoogste tijd om afscheid te gaan nemen. Ja, dat was hem dan weer, de ochtendshow voor deze 24 september in het jaar 2026. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het weer met plezier voor u gedaan. Mocht u willen reageren op de ochtendshow, dat kan, mag natuurlijk altijd. En dat kan via ochtendshow@bolle-omroep.nl. Heeft u wat te melden van onze redactie? Allerlei wetenswaardigheden, u kunt ze daar kwijt. redactie@bolle-omroep.nl. Mocht u aan mij persoonlijk wat kwijt willen, ook dat mag worden via janberg.radio@gmail.com. Morgen is Cornelis natuurlijk weer om de reeks voor deze week weer af te sluiten. En ik laat het hierbij. Ik bedank u voor het luisteren en vertel u wat de muziek is waar we ermee uitgaan. 1971 gaan we naartoe met Shocking Blue. Zangeres Mariska Veres. Nummer met de titel Blossom Lady. Bedankt en graag tot volgende week.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en drie andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten die nu in conflictgebieden worden gebruikt. Bovendien zijn ze goedkoper. Hoeveel de lasers kosten is nog onbekend. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De partij behaalde 97 zetels, de huidige grootste partij RNI 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet stemmen. Techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maaldrink verwijderd van Instagram. Maaldrink filmde medewerkers van Meta in Amsterdam met de AI-bril van het bedrijf. Die bril kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het Meta-personeel bleek daar zelf niet van gediend. Meta verwijderde de video en gaf als reden pesten en intimidatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van Meta's machtspositie. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken vandaag. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de

0: maken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
2: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
3: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
4: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
5: De omroep van de Bollenstreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
7: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. Bewoners van de Zilk hebben maandagavond hun zorgen uitgesproken over een asielzoekerscentrum bij de Tiltenberg. De gemeente Bloemendaal wil daar 90 tot 120 asielzoekers opvangen. Zilkers hebben vooral vragen over het aantal mensen en de veiligheid. De Tiltenberg ligt net buiten de gemeente Noordwijk en daardoor heeft Noordwijk minder invloed op het plan. Wethouder Ivar Kruse zegt dat Noordwijk mogelijk bezwaar kan maken. Dat zou kunnen gebeuren als er niet goed wordt geluisterd naar de inwoners van de Zilk. Bewoners van de wijk Zeeburg in Noordwijkerhout willen meer duidelijkheid over de plannen voor hun wijk. Ze hebben vragen gestuurd aan de gemeente Noordwijk en die gaan over verkeer, groen, parkeren en de straten. Ook vragen ze aandacht voor mensen met een rolstoel of rollator. De bewoners willen weten wat de gemeente allemaal nog gaat aanpassen. Daarom willen ze opnieuw met de gemeente in gesprek. Handbalclub Voorholte uit Voorhout krijgt een nieuwe keepster. De 21-jarige Maria Demeter uit Roemenië. Ze speelde eerder voor het Roemeense jeugdteam en ook speelde ze al als prof. Nu gaat ze keepen voor Voorholte en de club uit Voorhout speelt op het hoogste niveau van Nederland. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

Başkanı, hadi.

0: Bucaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Bucaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op bucaarslaapcomfort.nl.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Bucaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Bucaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland een stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones, waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. De BBB-fractie was verdeeld. Meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie. Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky gezegd in een toespraak bij de Verenigde Naties. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Zelensky wilde hen eerst uitleveren aan Noord-Korea, in ruil voor Oekraïners die gevangen zijn genomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in hun eigen land niet veilig. 8 matrozen op het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln en andere schepen hebben geprobeerd om een einde aan hun leven te maken. Dat zegt waarnemend minister van Marine na vragen van een senator. Geen van de pogingen is geslaagd. Vorige week bleek dat familieleden alarm hadden geslagen over hun mentale toestand. Opvarenden waren veel langer op zee dan gepland. Door de oorlog in Iran werden hun missies steeds verlengd. Een video van Roel Maalderink is verwijderd van Instagram. Hij filmde medewerkers van Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren zij niet van gediend. Het techbedrijf verwijderde de video vanwege pesten en intimidatie. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde onlangs voor het gebruik van deze videobrillen, omdat onduidelijk is waar de beelden belanden. Het weer droog, zonnig, met af en toe wolken. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
7: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
8: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
9: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
8: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen

0: Taaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Bewoners van de Zilk hebben maandagavond hun zorgen uitgesproken over een asielzoekerscentrum bij de Tiltenberg. De gemeente Bloemendaal wil daar 90 tot 120 asielzoekers opvangen. Zilkers hebben vooral vragen over het aantal mensen en de veiligheid. De Tiltenberg ligt net buiten de gemeente Noordwijk en daardoor heeft Noordwijk minder invloed op het plan. Wethouder Ivar Kruse zegt dat Noordwijk mogelijk bezwaar kan maken. Dat zou kunnen gebeuren als er niet goed wordt geluisterd naar de inwoners van de Zilk. Bewoners van de wijk Zeeburg in Noordwijkerhout willen meer duidelijkheid over de plannen voor hun wijk. Ze hebben vragen gestuurd aan de gemeente Noordwijk en die gaan over verkeer, groen, parkeren en de straten. Ook vragen ze aandacht voor mensen met een rolstoel of rollator. De bewoners willen weten wat de gemeente allemaal nog gaat aanpassen. Daarom willen ze opnieuw met de gemeente in gesprek. Handbalclub Voorholte uit Voorhout krijgt een nieuwe keepster. De 21-jarige Maria Demeter uit Roemenië. Ze speelde eerder voor het Roemeense jeugdteam en ook speelde ze al als prof. Nu gaat ze keepen voor Voorholte en de club uit Voorhout speelt op het hoogste niveau van Nederland. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Onderzocht wordt nog hoe de verplichting voor hondenbezitters wordt gehandhaafd. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor

ik heb het vorige week al een keer geroepen. Meer Queen in 12 uurtje. Dus op deze donderdagmiddag als opener. Een van die vele grote hits. En herkenbaar zoals altijd. We afspreken dat we voortaan gewoon één keer in de week Queen pakken. Minimaal. Keuze genoeg. De keuze is reuze bij Queen. Somebody to love op deze donderdagmiddag. Als eerste in 12 uurtje. Leuk dat je erbij bent trouwens. Blijf luisteren tot 1 uur. Jouw muzikale mengelmoes en de muzikale ondersteuning. Een ratatouille. Met veel Nederlandstalig. We gaan richting het weekend. Soms heb ik heimwee. Ja, zeker. De nieuwste single van niemand minder dan Robert Pater. Goedemiddag.

leuke muziek toch? Gezellige muziek. Met die gedachte, Robert Pater. En we blijven nog eventjes bij het Nederlandstalige werk. We gaan naar Marco den Hollander. Ja, Marco wie? Nou, den Hollander. Ja, ja. De man van de feestjes. Gezellig.

organiseert vaak van die feestjes op een boot, hè, deze man. Met allerlei collega-artiesten. Het is de zoon van Disco Henkie, hè? Uit Aden, volgens mij. Marco de Hollander op de radio. En een avond om nooit te vergeten. En we springen muzikaal, jazeker, van de hak op de tak. Zullen we het doen? We gaan het echt doen. Heel iets anders. Echt heel iets anders. En die tune gaat steeds lopen. Die moet ik even uitzetten. Dat is helemaal niet nodig. Ah, terug naar de jaren 70. Prachtig dit. Prachtig. Heel iets anders. We springen van de hak op de tak.

mooie muziek op de radio van Boston. En hij is echt mooi, hè? In Hakkentakker Music. Dat allemaal weer in alles kan en alles mag. Nederlandstalig. Smartlap op echte popmuziek. Zoals deze. Van Boston op de Omroep van de Wollensweek in 12 uurtje op deze donderdagmiddag. You're the more than I'm feeling. Tot 1 uur ben ik bij je trouwens, heb ik je dat weet? Ja, zeker wel. Hoe is het in de hondzonnetje? Hoe is het in Wassenaar, dames? Gaat dat goed? Speciaal voor jullie dan, deze van Pussycat. Zij met een spleetje tussen de tanden, Tony Willet. Dit is

dan krijg je toch een appje binnen van een van mijn vrienden. Hey, van Zuilen. Heb je ook Ik mis mijn Slippy? Ja, die versie bestaat echt, hè? Alleen niet van Pussycat. Hetzelfde melodietje. Andere woorden. Ik heb een mail, kan ik je vertellen ergens. Maar we gaan er vandaag niet draaien. Je krijgt de grootste problemen met de kant tegenwoordig niet meer. Nee, niet doen, niet doen, niet doen. Pussycat op de radio. Op Omroep Bo. Vanuit het kloppend hart van de Bollestreek. De Nebenost, een Noordwijkerhout. Hoorde je die lekkere gauwouwe? Je hoorde Mississippi. We gaan een oudje draaien van Jeroen van Zelst. Ik zeg, we gaan een oudje draaien van Jeroen van Zelst.

0: van gehoord. Als laatste in het eerste gedeelte van 12 uurtje Jeroen van Zelst en het verhaal over die ladder. Jawel, die ladder naar de hemel.
1: Dit is Bo.
2: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Bewoners van de Zilk hebben maandagavond hun zorgen uitgesproken over een asielzoekerscentrum bij de Tiltenberg. De gemeente Bloemendaal wil daar 90 tot 120 asielzoekers opvangen. Zilkers hebben vooral vragen over het aantal mensen en de veiligheid. De Tiltenberg ligt net buiten de gemeente Noordwijk en daardoor heeft Noordwijk minder invloed op het plan. Wethouder Ivar Kruse zegt dat Noordwijk mogelijk bezwaar kan maken. Dat zou kunnen gebeuren als er niet goed wordt geluisterd naar de inwoners van de Zilk. Bewoners van de wijk Zeeburg in Noordwijkerhout willen meer duidelijkheid over de plannen voor hun wijk. Ze hebben vragen gestuurd aan de gemeente Noordwijk en die gaan over verkeer, groen, parkeren en de straten. Ook vragen ze aandacht voor mensen met een rolstoel of rollator. De bewoners willen weten wat de gemeente allemaal nog gaat aanpassen. Daarom willen ze opnieuw met de gemeente in gesprek. Handbalclub Voorholte uit Voorhout krijgt een nieuwe keepster. De 21-jarige Maria Demeter uit Roemenië. Ze speelde eerder voor het Roemeense jeugdteam en ook speelde ze al als prof. Nu gaat ze keepen voor Voorholte en de club uit Voorhout speelt op het hoogste niveau van Nederland. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
1: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

De Cats uit Volendam als eerste na het nieuws van 12:30 op deze donderdag. Je hoorde Kamal, Let's Dance. Wat dacht je van deze? Dit is een oude. Maar ook zo mooi, die mooie Close Harmony altijd. Oh. Donderdagmiddag. We maken ruim baan voor deze prachtige klassieker. De Starland.

Mooi, hè? Die prachtige close harmony. De Stalin Vocal Band. Een afternoon delight. Ik heb op de socials volg ik een bedrijf. Een videofotograaf. En die maken heel veel opnames bij reizigers. Als daar een feestje is, dan zijn ze daarbij en zijn er altijd zangertjes. En ik zag Jan van Es weer voorbij komen. Live op een podium in een grote tent.

Dan maakt overal een feest van. En als hij dan deze doet, en ik zie hem live ergens dat doen, op een video, op de socials. Ja, dan denk ik, wat doet hij dan nog goed? Oudje trouwens van Rob Zorn, hij heeft destijds in een, hoe noem je dat, in een nieuwe jas gestoken. Ja, zo gaat dat, zo ging dat. En ja, dat is wel zo. Donderdagmiddag, Omroep van de Bollensweek. 12 uurtje tot 1 uur, de muzikale mengelmoes.

Uit die muziekfilm uit de lang verloren tijd, The Dirty Dancing, The Time of My Life op deze donderdagmiddag. 12 uurtje, de mengelmoes, het ratatouille, het weekend komt eraan. Morgen alweer de laatste officiële werkdag, als je tenminste normale roosters hebt. Nou goed, je bent sterk. En je kan natuurlijk de wereld aan.

Hij is uit 25, deze. En ik herinner me nog van Theresia. Die een hele mooie plaat vond. Ja, morgen krijgt ze de tuinmannen weer op bezoek. Ja. Gaan we het morgen weer even over hebben. Manuel en Karel. Ik kan met jou de wereld aan op de Omroep van de Bollenstreek in 12 uurtje. Donderdagmiddag. Deze man heeft ook een jubileum voor de boek. Uit Tilburg. Willy Jan Burg. En zijn uitvoering van Huilen doe ik wel alleen.

Jan Burg op de radio en huilen doe ik wel alleen in 12 uurtjes. Vrienden en vriendinnen van Omroep Al, dit is Ilse de Lange.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in twee richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het Westnijlvirus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is iets toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de twee buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen. Toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
5: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
5: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
8: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
8: Met muziek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Nick Vink met het nieuws uit de Bollenstreek. Het CBR heeft Hotel Van der Valk in Sassenheim aangewezen als tijdelijke locatie voor praktijkexamens, toetsen en rijtesten. Vanaf 27 oktober worden de eerste examens aan de Warmonderweg afgenomen, naar verwachting voor ongeveer een half jaar. De huidige locatie van het CBR in Leiden sluit vanwege de herinrichting van Sportpark de Mors. Het examenbureau voor rijbewijzen zoekt in de tussentijd verder naar een vaste examenlocatie in de regio. Twee auto's zijn woensdagavond op de kruising van de Ruigerhoekweg en de oprit naar de N206 in Noordwijkerhout op elkaar gebotst. De inzittenden zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Wel werd er één auto totelos verklaard. De kruising is na het ongeluk afgesloten, waardoor verkeer moest omrijden via Noordwijk. De gemeente Teylingen heeft de bruikleen van de historische eendenkooi in Warmond met 10 jaar verlengd. De stichting die het terrein beheert, kan daarmee het natuurbeheer, onderzoek en behoud van het erfgoed voortzetten. De functie van de eendenkooi is in de afgelopen decennia veranderd. Waar de kooi vroeger werd gebruikt om eenden te vangen voor consumptie, worden de dieren tegenwoordig gevangen en weer vrijgelaten. Het vangen heeft onder meer een wetenschappelijk doel. Hiermee kan informatie worden verzameld over het trek-, nestel- en verblijfgedrag van eenden. Naast het verlengen van de bruikleen verhoogt de gemeente ook de jaarlijkse bijdrage met enkele duizenden euro's vanwege de gestegen beheerkosten. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

Jack said, who tried to check.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag, een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 2 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt. Dat zeggen Poolse autoriteiten. De Poolse vicepremier denkt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïense leger gebruikt de Starlink-installatie voor onder meer communicatie en het aansturen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest waarvan gedacht wordt dat Rusland erachter zit. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door het noodweer. Begin deze week trok de orkaan Doyuwan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij een viskwekerij zijn 100.000 karpers doodgegaan toen ze in de vijver dreven. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan en werden honderden vluchten geschrapt. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig verkeer in twee richtingen. Het besluit is het gevolg van droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel een noodzakelijk kwaad. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen, maar toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar een ander treinstation in de stad. Het weer droog en zonnig, 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm, 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
9: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
10: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Nick Vink met het nieuws uit de Bollenstreek. Bewoners van het Ridderhof en de Hein-Baderstraat in Sassenheim hebben woensdag nieuwe buur- en buurtbankjes gekregen. De ontmoetingsplekken zijn mogelijk gemaakt door voormalig wethouder Reni Wietsma, die haar afscheidscadeau voor 4 bankjes in de gemeente heeft gebruikt. Het Ridderhof is gekozen vanwege de betrokkenheid van bewoners, die al tientallen jaren gezamenlijk activiteiten organiseren. Kinderen uit Lisse hebben woensdagmiddag tijdens de feestweek aan verschillende activiteiten kunnen deelnemen. In de speeltuin Kindervreugd zijn spelletjes georganiseerd en bij de bibliotheek hebben kinderen een puzzeltocht kunnen doen. Ook hield een poppendokter een spreekuur en is bij Fioretti met Lego gespeeld. Daarmee bood de feestweek op woensdagmiddag verschillende activiteiten speciaal voor jonge bezoekers. Het project Toekomstzeker Telen heeft €500.000 gekregen uit de regiodeal Sierteeltregio. Dat geld is bedoeld voor een proef bij bollenkwekerij Hogevorst en Zonen in Noordwijkerhout. Onderzoekers willen daarmee testen of ijzerpoeder aardgas kan vervangen bij het drogen van bloembollen. Bij het gebruik ervan komt warmte zonder directe CO2-uitstoot vrij. De proef staat gepland voor 2027 en zal tijdens 2 droogseizoenen worden uitgevoerd. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 3 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Velbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag 2 keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, droge, zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
6: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hyclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Hyclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Nick Vink met het nieuws uit de Bollenstreek. Het CBR heeft Hotel Van der Valk in Sassenheim aangewezen als tijdelijke locatie voor praktijkexamens, toetsen en rijtesten. Vanaf 27 oktober worden de eerste examens aan de Warmonderweg afgenomen, naar verwachting voor ongeveer een half jaar. De huidige locatie van het CBR in Leiden sluit vanwege de herinrichting van Sportpark De Mors. Het examenbureau voor rijbewijzen zoekt in de tussentijd verder naar een vaste examenlocatie in de regio. Twee auto's zijn woensdagavond op de kruising van de Ruigerhoekweg en de oprit naar de N206 in Noordwijkerhout op elkaar gebotst. De inzittenden zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Wel werd er één auto totelos verklaard. De kruising is na het ongeluk afgesloten, waardoor verkeer moest omrijden via Noordwijk. De gemeente Teylingen heeft de bruikleen van de historische eendenkooi in Warmond met 10 jaar verlengd. De stichting die het terrein beheert, kan daarmee het natuurbeheer, onderzoek en behoud van het erfgoed voortzetten. De functie van de eendenkooi is in de afgelopen decennia veranderd. Waar de kooi vroeger werd gebruikt om eenden te vangen voor consumptie, worden de dieren tegenwoordig gevangen en weer vrijgelaten. Het vangen heeft onder meer een wetenschappelijk doel. Hiermee kan informatie worden verzameld over het trek, nestel en verblijfgedrag van eenden. Naast het verlengen van de bruikleen verhoogt de gemeente ook de jaarlijkse bijdrage met enkele duizenden euro's vanwege de gestegen beheerkosten. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag, een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 4 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 200 miljoen euro extra, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door deze hulp kan erger worden voorkomen. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. Opnieuw is er een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. De controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was aangetroffen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Vandaag werden ook twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven in Loenen. Het weer. Vanavond gaat de wind liggen. Het koelt flink af. Het wordt een koude nacht met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, ook in onze regio is de avondspits alweer vroeg op gang gekomen. Veel dagelijkse files, de meeste hebben nog niet zo heel veel vertraging. Eigenlijk valt er maar één echt op, dat is de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen knooppunt het Hofvliet en Delft 12 kilometer file rijden met bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
8: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
9: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
12: Omdat ik samen verder wil.
13: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
14: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Mag.
17: Wat mag?
16: Je weet wel, Mac.
17: Hè?
16: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
18: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Ontdek het avontuur bij de Jong, Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
7: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: De omroep van de Bollenstreek.
19: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Nick Vink met het nieuws uit de Bollenstreek. Bewoners van het Ridderhof en de Hein-Baderstraat in Sassenheim hebben woensdag nieuwe buur- en buurtbankjes gekregen. De ontmoetingsplekken zijn mogelijk gemaakt door voormalig wethouder Reni Wietsma, die haar afscheidscadeau voor 4 bankjes in de gemeente heeft gebruikt. Het Ridderhof is gekozen vanwege de betrokkenheid van bewoners, die al tientallen jaren gezamenlijk activiteiten organiseren. Kinderen uit Lisse hebben woensdagmiddag tijdens de feestweek aan verschillende activiteiten kunnen deelnemen. In de speeltuin Kindervreugd zijn spelletjes georganiseerd en bij de bibliotheek hebben kinderen een puzzeltocht kunnen doen. Ook hield een poppendokter een spreekuur en is bij Fioretti met Lego gespeeld. Daarmee bood de feestweek op woensdagmiddag verschillende activiteiten speciaal voor jonge bezoekers. Het project Toekomstzeker Telen heeft een 500.000 euro gekregen uit de regiodeal Sierteeltregio. Dat geld is bedoeld voor een proef bij bollenkwekerij Hogevorst en Zonen in Noordwijkerhout. Onderzoekers willen daarmee testen of ijzerpoeder aardgas kan vervangen bij het drogen van bloembollen. Bij het gebruik ervan komt warmte zonder directe CO2-uitstoot vrij. De proef staat gepland voor 2027 en zal tijdens 2 droogseizoenen worden uitgevoerd. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In onze regio is de avondspits al goed begonnen met veel dagelijkse files en een paar opvallend lange, zoals de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelevaar-Aansveen 8 kilometer file rijden met bijna 20 minuten oponthoud. En een stukje verderop rijdt het ook langzaam tot aan het Prins Klausplein, ook nog met 10 minuten vertraging. Dan de A20, Gouden Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij Rozenburg zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Hier is de linker rijstrook ook dicht en dat kost je bijna een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 5 uur.
5: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Ook moet het verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Volgens het kabinet is dat al verboden in de bestaande privacywetgeving. Maar de Tweede Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten. Zo weert hij sinds vorig jaar journalisten van persbureau AP, omdat die de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika noemen, zoals Trump wil. Een studentenvereniging is niet meer welkom op de Nijmeegse Radboud Universiteit. De vereniging is volgens onder meer de AIVD bestempeld als rechtsextremistisch. Omdat die vereniging ook leden werft op de campus, wil de universiteit er vanaf. En squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes, populair speelgoed uit China, uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoedjes. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, vanavond helder en fris, het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, zoals gebruikelijk op donderdag, een drukke avondspits ook in onze regio. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoogmaar en het Prins Klausplein 13 kilometer file met een half uur vertraging. Ook een half uur oponthoud heb je op de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden. En er staat daar 20 kilometer langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Verder valt op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En het is ook drukker dan gebruikelijk op de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
10: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Bo. Dit is Nick Vink met het nieuws uit de Bollenstreek. Het CBR heeft Hotel Van der Valk in Sassenheim aangewezen als tijdelijke locatie voor praktijkexamens, toetsen en rijtesten. Vanaf 27 oktober worden de eerste examens aan de Warmonderweg afgenomen, naar verwachting voor ongeveer een half jaar. De huidige locatie van het CBR in Leiden sluit vanwege de herinrichting van Sportpark De Mors. Het examenbureau voor rijbewijzen zoekt in de tussentijd verder naar een vaste examenlocatie in de regio. Twee auto's zijn woensdagavond op de kruising van de Ruigerhoekweg en de oprit naar de N206 in Noordwijkerhout op elkaar gebotst. De inzittenden zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Wel werd er één auto totelos verklaard. De kruising is na het ongeluk afgesloten, waardoor verkeer moest omrijden via Noordwijk. De gemeente Teylingen heeft de bruikleen van de historische eendenkooi in Warmond met 10 jaar verlengd. De stichting die het terrein beheert, kan daarmee het natuurbeheer, onderzoek en behoud van het erfgoed voortzetten. De functie van de eendenkooi is in de afgelopen decennia veranderd. Waar de kooi vroeger werd gebruikt om eenden te vangen voor consumptie, worden de dieren tegenwoordig gevangen en weer vrijgelaten. Het vangen heeft onder meer een wetenschappelijk doel. Hiermee kan informatie worden verzameld over het trek-, nestel- en verblijfgedrag van eenden. Naast het verlengen van de bruikleen verhoogt de gemeente ook de jaarlijkse bijdrage met enkele duizenden euro's vanwege de gestegen beheerkosten. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gebruikelijk ook in onze regio een drukke donderdagavondspits met veel dagelijkse files en een paar opvallende, zoals de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelevarensveen en het Prins Klausplein staat zo'n 18 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. Er is daar een bus stilgevallen met pech. De rechterrijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 20 kilometer langzaam rijden, stilstaande vertraging ruim een half uur. Ook een half uur oponthoud op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Bleiswijk en het Prins Klausplein 8 kilometer met een half uur vertraging. De weg is wel weer vrijgegeven. En wat nog opvalt tenslotte is de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Wemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op wemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
2: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 6 uur.
6: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen daarmee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. En de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen. Maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd. Ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer Ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg en presenteerde de Top 2000. Wat Bert Kranenbarg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag, op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, we hebben te maken met een drukke donderdagavondspits in onze regio. En er zijn ook een paar bijzonderheden die voor behoorlijk wat vertraging zorgen. Zoals om te beginnen de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar staat bij het Prins Klausplein een touringcar met pech. Hier is de rechterrijstrook voor afgesloten. En er staat inmiddels 13 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Ook file rijden is het op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Tussen Driebergen en Woerden 18 kilometer met bijna een half uur vertraging ook. En een stukje verderop tussen Zevenhuizen en Nooddorp ook nog eens 10 minuten extra reistijd. En tenslotte valt ook op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hilversum Boulevard. Vandaag gepresenteerd door Nick Fink.
1: Welkom bij Nieuws Boulevard met vandaag in de uitzending. Blijft de historische eendenkooi in Warmond in beheer van de stichting die het terrein onderhoudt. De bruikleenovereenkomst is door de gemeente Teylingen met 10 jaar verlengd. Vertelt bollekweker Klaas Hogevorst uit Noordwijkerhout over een bijzondere proef die volgend jaar op zijn kwekerij plaatsvindt. Daarbij worden technieken gebruikt die oorspronkelijk in de ruimtevaart gebruikt worden. Ook gaan we langs bij de Nederlandse Kustdagen, die deze week werden georganiseerd in Theater de Muze in Noordwijk. Dit en nog veel meer in Nieuwsboulevard. Maar eerst het nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Het CBR heeft Hotel van der Valk in Sassenheim aangewezen als tijdelijke locatie voor praktijkexamens, toetsen en rijtesten. Vanaf 27 oktober worden de eerste examens aan de Warmonderweg afgenomen. Naar verwachting voor ongeveer een half jaar. De huidige locatie van het CBR in Leiden sluit vanwege de herinrichting van Sportpark De Mors. Het examenbureau voor rijbewijzen zoekt in de tussentijd verder naar een vaste examenlocatie in de regio. Twee auto's zijn woensdagavond op de kruising van de Ruigerhoekweg en de oprit naar de N206 in Noordwijkerhout op elkaar gebotst. De inzittenden zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Wel werd er één auto totelos verklaard. De kruising is na het ongeluk afgesloten, waardoor verkeer moest omrijden via Noordwijk. De gemeente Katwijk organiseert opnieuw de actie Bollebaas. Het doel van de actie is om buurten groener en kleurrijker te maken. Inwoners en organisaties kunnen een plek aanmelden die wel wat meer groen kan gebruiken. Het beste idee krijgt de titel Bollebaas 2026. Op die plek worden dan 1000 bloembollen geplant. Ook scholen kunnen dit jaar meedoen. Zij kunnen bijvoorbeeld een plan indienen voor meer groen rond het schoolgebouw of op het schoolplein. De school of klas met het beste idee wordt Bollebaas Junior. Aanmelden kan via de website van de gemeente.

0: Boven de lijnen blijft, betekent dat het vangen van eenden?
1: Er worden inderdaad nog eenden gevangen, alleen die worden niet meer gedraaid, zoals dat heet. Vroeger draaiden ze de eenden de nek om en dan werden ze gegeten. Dat wordt helemaal niet meer gedaan. Ze worden alleen gevangen nu en geringd, zodat er nog een belang bij is waar de eenden eindigen, op waar ze zich gaan nestelen, verblijven.
0: Is dat dan de taak van al die 30 vrijwilligers?
1: Nee, de grootste taak is eigenlijk het onderhoud, want er zit heel veel onderhoud. Het is 2 hectare met veel bomen, veel bossage, veel gras moet er gemaaid worden. Dus dat is eigenlijk de grootste taak van de vrijwilligers.
0: Ja. En waarom is dit zo'n plek om te behouden? Van wat voor werkzaamheden zijn hier allemaal?
1: Nou, ik denk als je de gemiddelde Nederlander vraagt, weet jij wat een eendenkooi is? Dan weten heel veel mensen, hebben geen idee wat een eendenkooi is. En dan moet je gaan vertellen wat het is. Dus dat is wel een stukje historie van Nederland. Nederland komen de eendenkooien eigenlijk vandaan. Die zijn een beetje Europa in gegaan vanuit Nederland. Dus het is heel belangrijk, vinden wij, dat die eendenkooien bestaan blijven.
0: Ja. Hoe voelen jullie over het nieuwe contract? 10 jaar, of is het groot getal?
1: Ja, fantastisch natuurlijk dat de gemeente hierin meegaat. En ze sponsoren ons ook financieel nog een stukje. Dus we zijn heel, heel blij met de gemeente Teylingen.
0: Ja. Hoe ziet de volgende 10 jaar eruit voor de eendenkooi?
1: Zoals we de afgelopen periode hebben gedaan. Veel onderhoud en zorg ervoor dat er ook mensen hier naartoe kunnen komen. Dat is ook belangrijk. Die kunnen kijken hoe een eendenkooi werkt. Dus kijk op de site en daar kun je zien wanneer je een bezoek kan plannen.
0: Hoe komen jullie aan vrijwilligers?
1: We hebben een kleine 30 vrijwilligers en we doen het werk met die mensen. Maar het zijn meestal iets oudere mensen. Dus we kunnen echt nog heel goed vrijwilligers uit de buurt gebruiken. Dus voor de dinsdag en de zaterdag zoeken wij vrijwilligers die onderhoud willen doen of iets met de eenden willen gaan doen.
0: Ja, wethouder, we staan bij de eendenkooi. Best een bekend begrip. Kan jij een beetje uitleggen wat de eendenkooi is?
2: Het is heel belangrijk cultuurhistorisch stuk van Teylingen. Het bestaat echt al 400 jaar. Voorheen waren er altijd bijzondere regels dat je in een paar 100 meter afstand mocht ook niks, mocht ook geen verstoring plaatsvinden. En het is niet alleen een cultuurhistorisch, maar vooral ook natuurhistorisch echt een heel belangrijk gebied. En dat zie je eigenlijk ook als je hier rondloopt. Er gebeurt van alles op het gebied van biodiversiteit. Er groeit hier van alles. Het is hier hartstikke stil. Want in het midden van de eendenkooi ligt ook een grote vijver. En dat is gewoon een soort stiltegebied eigenlijk. Dus je kunt bijna wel zeggen dat het het mooiste stukje Teylingen is dat we hebben.
0: En dit is een contract voor 10 jaar. Waarom nemen jullie zo'n groot getal aan? Een 10 jaar contract?
2: Nou, het vorige contract was ook 10 jaar. Ik denk dat de gemeente onderschrijft hiermee eigenlijk ook de samenwerking met de stichting, de eendenkooi. Dat we spreekt vertrouwen uit. En dat we ook zien dat hier gewoon goed werk geleverd wordt. Niet alleen door de stichting, maar ook door de vrijwilligers en de inzet die hier gepleegd wordt. Dus het is echt een blijk van waardering ook van de manier waarop hier gewerkt wordt.
0: Want hoe werkt die samenwerking?
2: Nou, zij beheren dit, hè, dus ze hebben het meer of meer in een soort bruikleenconstructie zitten. Het is natuurlijk een natuurgebied wat bij de gemeente Teylingen hoort. En eigenlijk is het leuker om dat aan inwoners te laten, om dat te onderhouden. En zolang dat goed gaat, en dat gaat hier heel erg goed, dan is dat natuurlijk een hartstikke mooie oplossing.
0: Hoeveel zijn jullie daarvoor kwijt in zo'n 10 jaar of in een jaar?
2: Nou, we hebben wel besloten om het bedrag dat we aan de stichting geven wat op te hogen. Maar het gaat over een paar duizend euro per jaar. En dat gaan we wel iets ophogen. Dat staat ook in het contract voor de komende jaren. En dat heeft te maken met natuurlijk de oplopende kosten. De afgelopen jaren is daar ook geen verhoging in toegepast. Dus dat werd eigenlijk altijd ook.

0: De bollenteelt heeft tijdens het droogseizoen veel warmte nodig. Die warmte wordt nu vaak nog opgewekt met aardgas. Maar bij bollenkwekerij Hogevorst en Zonen in Noordwijkerhout wordt straks een hele andere manier getest. Bollen drogen met ijzerpoeder. Een techniek die afkomstig is uit de ruimtevaart. Hoe dat precies in zijn werk gaat, dat vraag ik aan eigenaar Klaas Hogevorst. Goedendag Klaas. Hoe werkt dat precies, warmte maken met ijzerpoeder?
1: Jag, Nick. Dat is een redelijk eenvoudig proces. Het is ijzer in poedervorm. En als je dat op de juiste manier verwervelt, dan kan je het verbranden. Lijkt een beetje op melkpoeder als je dat van boven naar beneden gooit en je houdt een aansteker om, doordat je dan een vlam krijgt. Dat is met de ijzerpoeder ook.
0: Ja, want die techniek die is oorspronkelijk dus ontwikkeld voor toepassing in de ruimtevaart. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen dan? Om dat toe te passen ook bij bollen?
1: Ja, dat is samenloop van omstandigheden. Op zich zijn wij als bedrijf al een aantal jaren aan het oriënteren van hoe kunnen we nou het gasverbruik omlaag krijgen. Nou, daar zijn we redelijk succesvol mee geweest. We drogen met kaslucht en we hebben energiezuinige ketels geïnstalleerd. En ik denk dat de laatste 25 jaar hebben we zo'n 60% bespaard op gas en ook op elektra. Maar de laatste stap in de energietransitie om helemaal van het gas af te gaan, ja, daar liepen we eigenlijk een beetje op vast.
0: Ja,
1: omdat wij specifiek echt hoge temperaturen nodig hebben en eigenlijk de alternatieven met warmtepomp of aardwarmte allemaal met wel lage temperaturen werken. En daardoor zou je een hele dure investering moeten doen in je installaties. Ja, dus bij een bestaande bollenbedrijf is dat eigenlijk niet uit te rekenen. En ik kwam in contact met Stefan S. van de Economic Board bij de Bollenstreek. Want ik ben zelf bestuurder van de Greenport en we waren een keer op een gezamenlijke receptie. En daar begon Stef over het project ijzeroxide. Of dat wat interessant was voor de bollensector. En ik dacht, nou, dat is precies wat bij ons één op één zou passen.
0: Ja, en zo is het balletje gaan rollen, zeg maar. Ja, want voor dat project waar jullie mee bezig zijn, daar hebben jullie een half miljoen voor gekregen uit de regio-deal. En gaat dat dan allemaal naar die machine?
1: Ja, je moet je voorstellen, het is het begin van het traject. Dus het is een ontwikkeling die nog deels moet worden.

0: uitgevonden. De brander is al is wel al zeg maar min of meer uitgevonden, maar ja, hoe die aansturing zit en er moet nog wel een en ander zeg maar gefine-tuned worden. Dus het is en de aanschaf van de machine, maar het is ook de hele ontwikkelingsproces die eromheen hangt. En daar zitten allemaal natuurlijk, het zijn allemaal dure mensen die zich daarmee bezighouden. Knappe koppen, terecht. Dus ja, daar zit wel een heel soortje spuste machine, maar de ontwikkelingskosten eromheen, die gaan, ja, dat kost ook wel geld. Ja.
1: Want zo'n machine dan, hoe ziet dat eruit? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Ja, het is in principe gewoon een hele hoge toren, zeg maar een buis. En daar wordt de ijzerpoeder van bovenaf ingegooid en op een bepaalde manier verspreid dat je dat hij er goed door de lucht in gaat. En dan is hij dus wordt het aangestoken. En dat is ja, een brandende koker waar het ijzer dus in verbrandt. Ja. En dat zakt dan daarna weer naar beneden.
1: Nou ja, deze nieuwe droogtechniek, die wordt tijdens 2 droogseizoenen getest. Wanneer is die proef voor u geslaagd?
0: De proef is geslaagd als die één op één samenwerkt met mijn bestaande installatie. Ja. En in principe gaan we vanuit, we kunnen hem zo één op één aansluiten op mijn bestaande warmtenet. En dan moet die machine alleen dus zo gaan draaien dat als ik warmtevraag heb, dat die machine ook precies kan leveren wanneer en wat ik nodig heb in capaciteit. Maar, en dat kan een hoge capaciteit zijn, maar ook een lage capaciteit. Dus al die verschillende omstandigheden moet die goed kunnen werken. De werking van de machine is dus het ijzerpoeder wat dus beneden valt, dat is dan geoxideerd. Dat is helemaal roestpoeder. En het mooie daarvan is dat we die, dat is een zuurstofverbinding, die kunnen we met waterstof ervan afhalen van het ijzer. En als je dat zuurstof er weer afhaalt, dan hou je dus gewoon ijzer over. En zodoende hebben we weer een nieuwe brandstof om weer opnieuw te verbranden. Dus het is eigenlijk een recirculaire brandstof zonder dat je CO2 bij je vrijkomt. Want het regenereren van het ijzerpoeder, dat doen we met juist de stroom die we veel hebben van de windparken en van de zonnecollectoren. Zodat je eigenlijk de stroom waar we nu van zeggen, ja, daar kunnen we niks mee, dat we die wel kunnen gebruiken. En dat niet alleen dat, we kunnen hem opslaan. En op het moment naar buiten brengen als dat we hem nodig hebben.
1: Okay.
0: En dat gaat natuurlijk verder als alleen de bollensector. Want eigenlijk is dat een soort van missende link in de energietransitie waar we ook in zitten. We hebben natuurlijk zonnepanelen waarvan we overdag natuurlijk lekker energie hebben. Maar 's nachts niet. En in de winter ook niet. Dus nu kunnen we de energie opslaan en dan kunnen we heel lang bewaren en op het moment gebruiken dat we dus nodig hebben.
1: Okay, helder. We zijn benieuwd naar het resultaat. Klaas Hogevorst van Hogevorst en Zonen in Noordwijkerhouten. Bedankt voor de uitleg.

0: Nieuwsboulevard, het actualiteitenprogramma van RTW Katwijk en Bo.
1: You should look at your reflection if you want to see your life.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Bewoners van het Ridderhof en de Hein-Baderstraat in Sassenheim hebben woensdag nieuwe buur- en buurtbankjes gekregen. De ontmoetingsplekken zijn mogelijk gemaakt door voormalig wethouder Reni Wietsma, die haar afscheidscadeau voor 4 bankjes in de gemeente heeft gebruikt. Het Ridderhof is gekozen vanwege de betrokkenheid van bewoners, die al tientallen jaren gezamenlijk activiteiten organiseren. Kinderen uit Lisse hebben woensdagmiddag tijdens de feestweek aan verschillende activiteiten kunnen deelnemen. In de speeltuin Kindervreugd zijn spelletjes georganiseerd en bij de bibliotheek hebben kinderen een puzzeltocht kunnen doen. Ook hield een poppendokter een spreekuur en is bij Fioretti met Lego gespeeld. Daarmee bood de feestweek op woensdagmiddag verschillende activiteiten speciaal voor jonge bezoekers. Een bewoner van het Prins Hendrikkanaal in Katwijk heeft bij de gemeente zijn zorgen geuit over het historische karakter van de binnenhaven. In een brief stelt de bewoner dat steeds meer schepen niet meer passen bij het beeld van de historische kade. Volgens de bewoner worden sommige schepen vooral gebruikt als woonboot of vaste ligplaats. Daardoor zou de cultuurhistorische waarde van de haven afnemen. Ook meldt hij overlast van fietsen en geparkeerde auto's. De bewoner heeft gevraagd om strengere controles op straat en uitstraling van de schepen. Daarnaast vraagt de inwoner om de rol van Stichting De Katwijker Motor, de beheerder van de binnenhaven, opnieuw te bekijken.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Daarmee kunnen mensen stiekem worden gefilmd. De bestaande regels zijn volgens de Kamer niet voldoende. CNN en MS Now zijn nu toch weer toegelaten tot het Witte Huis. Eerder vandaag werden verslaggevers geweigerd, ondanks een uitspraak van de rechter. President Trump had hen de toegang ontzegd omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Politico mag voor zover bekend nog niet naar binnen in het Witte Huis. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Het weer, vanavond helder en fris, minima vannacht van 3 tot 7 graden. Morgen overdag zonnig bij 19 tot 23 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de avondspits hebben we gehad in het westen van het land, maar op een paar plekken nog flinke vertraging. Wat onder andere opvalt is de A4 om te beginnen. Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hofvliet 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Veel oponthoud nog altijd op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij het Prins Klausplein staat nog altijd een touringcar met pech. Die wordt op dit moment geborgen. De rechterrijstok is dicht, vertraging ruim een half uur. En tenslotte valt ook nog op de A20 Gouda richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven bijna 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws Boulevard. Het weer uit de duinen Mollenstreek.
1: Vrijdag begint fris, met temperaturen rond de 10 graden aan de kust. In de ochtend is het droog en schijnt de zon. Er is weinig bewolking. In de middag loopt de temperatuur op tot ongeveer 21 graden en blijft het zonnig en droog. De wind komt uit het zuiden en is zwak tot matig. In de avond blijft het helder en droog. De temperatuur daalt geleidelijk tot 12 graden. We geven u ook alvast een tipje van de sluier voor de weersomstandigheden van komend weekend. Zaterdag is wat bewolkter dan vrijdag. Toch is er ook geregeld ruimte voor de zon. De temperatuur stijgt in de middag van naar ongeveer 20 tot 22 graden. Plaatselijk kan er dan een beetje regen vallen. En de wind is zwak tot matig. In de avond neemt de temperatuur langzaam af. Zondag is er afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt in de middag op tot ongeveer 21 graden. Daarmee blijft het vooralsnog warmer dan normaal in eind september.

0: De Vereniging van Nederlandse Kustgemeenten organiseerde woensdag en donderdag de Nederlandse Kustdagen in Noordwijk. Het evenement speelde zich af rondom Theater de Muze en het reddingsstation van de KNRM. Gedurende de 2 dagen waren er verschillende kennissessies over kwesties die spelen in kustgemeenten. U hoort hierover een interview met Arend-Jan van der Vlucht. Hij is directeur van de organisatie achter het evenement, Kimo VNKG.
1: Jullie luisteraars die zullen misschien wel denken, wat gebeurt er allemaal in en rond de Muze en het KNRM-gebouw? Maar dat zijn inderdaad de Nederlandse Kustdagen. Dat is een evenement waar alle betrokken partijen, zoals gemeentes, ondernemers, overheden, kennisinstellingen bij elkaar komen en de thema's voor de toekomst en ook de huidige dingen die langs de kust allemaal spelen bespreken. Dus we geven voorlichting, deelsessies, mensen kunnen zelf inbreng leveren. We hebben ook een plein met, dat is dan een tent bij het gebouw van de KNRM. En in het gebouw van de KNRM hebben we allemaal ondernemers of ja, waterschappen die daar met een standje staan waar dat mensen ook informatie kunnen halen, zeg maar. Dus het zijn echt wat er langs de kust gebeurt, dat komt allemaal samen bij de Nederlandse Kustdagen.
0: En die thema's voor de toekomst, wat zijn die dan?
1: De belangrijkste thema's, dat is denk ik zeespiegelstijging. Dus de opwarming van de aarde, dus steeds minder rivierafvoer. En er komt steeds meer water aan de buitenkant, de zee stijgt, zeg maar. Dus verzilting, dus er komt steeds meer zoutindringing. Zeker voor hier in de Duinenbollenstreek, een heel belangrijk thema. Omdat de bollen natuurlijk echt zoet water hebben om te groeien. En langzaam komt het zout steeds meer naar binnen. Dat is echt een uitdaging. En sowieso, als de zeespiegel stijgt, hoe houden we Nederland veilig? Dat zijn eigenlijk wel, denk ik, de grootste uitdaging waar we met elkaar een antwoord op moeten verzinnen. We hadden vanmorgen in een plenaire sessie in de Muze ook de Delta-commissaris erbij. Dat is de Rijksadviseur, dat is iemand die dat hele programma rondom zeespiegelstijging en zoetwatervoorziening trekt. En nou, hij zei netjes, jullie kunnen allemaal nog wel gaan slapen. Maar we moeten wel heel goed na gaan denken over wat voor keuzes we nu gaan maken om over 20, 30, 40, 50 jaar gewoon voor de volgende generatie ook nog wel hier in deze badkuip. Want dat zijn we natuurlijk eigenlijk. We zijn, we liggen natuurlijk veel te laag, maar we kunnen blijven doen wat we doen.
0: Ja, en waar zijn deze kustdagen dan voor bedoeld? Is dat vooral dan voor mensen om inspiratie op te doen? Of is het ook echt om problemen op te lossen? Hoe moet ik dat een beetje zien?
1: Nou, ik denk dat dat beide is. En de laatste is een netwerk. Dus mensen komen elkaar gewoon hier tegen. We hebben natuurlijk heel veel vergaderingen. Dus als vanuit gemeentes, provincie, rijk, met ondernemers. Dat is natuurlijk niet, laten we zeggen, vergaderingen zijn niet altijd gezellig. En dat is het hier wel. Dus we hebben een ongedwongen sfeer. We hebben vanavond ook nog een netwerkevent. Dus we vanavond in de Beach Club Witzand komen we ook nog bij elkaar. Met wat eten erbij. En dan zie je dat mensen elkaar echt opzoeken. En gewoon onder het genot van een hapje en drankje ook de problemen bespreken, zeg maar. Of wel met elkaar gewoon in gesprek zijn. En in vergaderingen wordt, vind ik sowieso, dat zie je in de politiek ook wel terug, verharden, zeg maar. Hè. We krijgen allemaal standpunten. En op dagen als kustdagen, dan zie je dat iedereen wel, het verbroedert eigenlijk. We zijn gewoon met elkaar om proberen gewoon het goede te doen. Ik denk dat wel, dat geeft ons in ieder geval een heel goed gevoel. En ik denk dat we dat met die kustdagen wel moeten zien te behouden. Dus je hebt vergaderingen, er moeten besluiten genomen worden. En in de kustdagen en op een leuke manier moeten we proberen gewoon de thema's, ik wil niet zeggen lucht te houden, luchtig. Want we zijn zwaar genoeg, maar wel met elkaar gewoon op een leuke manier te bespreken. En niet allemaal in je eigen standpunt blijven hangen.
0: Tijdens de Nederlandse kustdagen werd ook een prijs uitgereikt voor het beste kustinitiatief van 2026. Straks hoort u een interview met de winnaars. Blijf luisteren dus.

0: Wie heeft het beste kustinitiatief van 2026? Een aantal genomineerden pitchten tijdens de Nederlandse kustdagen hun idee. Uiteindelijk koos het publiek een winnaar. De Noordwijkse strandrups ging er met de prijs vandoor. U hoort een interview met vrijwilliger Herman Meivogel.
1: Het is een kampioenschap, zou ik haast zeggen. Echt, ik heb met mijn club hier best kampioenschappen meegemaakt. Maar zo voelt het ook. Hè. Je gaat de wedstrijd in en je krijgt 60 seconden om je boodschap te brengen. Nou, voor de strandrup kan ik wel 20 boodschappen bedenken die mooi zijn. Maar ik moest er 2 of 3 uithalen. En dat is kennelijk gelukt, want 35% van de stemmen, dat was heel mooi.
2: Ja. Nog even de strandrups. Ik denk dat veel mensen uit Noordwijk dat ze hem wel kennen. Maar kan je nog een keer uitleggen, wat doen jullie nou precies?
1: Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die zich richt op mensen die een handicap hebben. Die mensen zijn dermate gehandicapt dat ze kunnen niet overal komen. En dat is het verschil wat wij met de strandrups maken. Bij de betonnen rand van de strandafrit houdt het bijvoorbeeld voor een hele hoop mensen op. Kunnen zij niet verder. En met onze strandrups laden we ze in en gaan wij 500 meter verder. Naar een stuk strand waar mensen uit kunnen stappen. Waar ze het zand kunnen voelen. Waar ze het water in kunnen. Pootje baaien en dat soort dingen. Ze staan zelfs met rolstoelen in het water om deze ervaring mee te maken. En ik kan je vertellen, zelfs mensen die behoorlijk dementeren. Als je die in het water zet, dan zie je een vreselijke glimlach op hun gezicht komen. Ja. Want ze herkennen dat. En dat is zo mooi. Dat is, dat geeft ons vrijwilligers. En we zijn met een man of 40. Ja, dat geeft ons zoveel voldoening dat je elke week ben ik op de strandrups te vinden.
2: Ja, precies. Inderdaad. Want jij bent een van de bestuurders. En je doet dat met een groep van 40 mannen, vertel je.
1: Er zijn 40 vrijwilligers. Zowel voor de strandrups, maar ook voor de waterrups. De meeste doen, een aantal doen alle twee. Ik doe alleen de strandrups, omdat mijn hart ligt toch wel bij de zee, bij het strand, bij de duinen. En ik mag ook graag mensen in groepen het een en ander vertellen. Dat gaat op de waterrups ook wel. Alleen daar is de setting is heel anders. Dan zit je op lange banken en zo. En hier sta ik voor een groep. De rollrups, dat is iets, dat is elektrisch. Dat kunnen mensen helemaal zelf doen. Dat kan je op dezelfde tijd dezelfde route maken. Maar met de strandrups is het mooie gewoon van, je kan mensen alles vertellen over de zee. 14 soorten haaien, ik noem maar wat. Je kan ook over het milieu praten, al het plastic wat erin zit. En ik zei het in mijn speech net, het is het grootste natuurgebied van Europa. We beseffen ons dat niet. Het ligt hier voor de kust, zomaar, voor niks, gratis.
0: De prijs voor het beste kustinitiatief zou eigenlijk worden uitgereikt door minister Boekholt O'Sullivan. Maar de minister was helaas verhinderd. Het team van de strandrups nam de beloning nu in ontvangst van Esther Rommel, gedeputeerde uit de provincie Noord-Holland.

Dit was Nieuws Boulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bollestreekomroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een prettige dag.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.
5: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd, samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
6: Als je mensen met die vroege signalen helpt, dat het allerbeste antischuldenbeleid is wat er is. Er zijn 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
5: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
7: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
5: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Er zijn nog duizenden mensen die worden vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris en het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is voorbij in onze regio. Maar op de A4 nog altijd flinke vertraging van Amsterdam naar Den Haag. Want bij het Prins Klausplein staat nog altijd een touringcar met pech. Die wordt op dit moment geborgen, maar de rechterrijst is nog altijd ook dicht. Er staat 10 kilometer file met een half uur vertraging. En daardoor ook nog extra drukte op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
10: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
11: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
15: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
16: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
17: De omroep van de Bollenstreek.
18: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Bocaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Bocaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op bocaarslaapcomfort.nl.
1: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
2: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Bocaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Bocaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. 1 slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. 7 mensen zijn opgepakt, horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
6: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een gouden griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
5: Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudjaarsdag, donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
7: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
8: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees. Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuur.
11: supplementen voor honden en katten.
12: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
13: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
14: De omroep van de Bollestreek.
15: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
3: Noordwijk, Teilingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een debat heeft de oppositie minister Van Wil flink onder vuur genomen. De Algemene Rekenkamer zegt dat met zo'n 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven niks is gebeurd. Van Wil sprak in eerste instantie van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij het daarmee. De Kamer wil nu weten hoe het zit en de oppositie lijkt Van Wil te willen laten voelen dat er het een minderheidskabinet is, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
6: Kijk, in het verleden in dit soort situaties en meerderheidskabinetten, dan zag je dat een coalitie om zo'n minister heen gaat staan. Dat er dan wordt gesproken over beterschap volgende keer, foutje en door. Ja, dat is nu in dit geval een stuk ingewikkelder.
5: Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. En daar maakte hij onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenburg. En hij presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
8: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met

0: Country Festival Goes Back in Time. We brengen u terug bij de sterren van weleer.
1: Iedere laatste donderdag van de maand
0: gaan we met u terug in de tijd. We laten u dan artiesten horen die tegenwoordig op de radio niet meer zoveel te beluisteren zijn. We halen herinneringen op uit de tijd van onze jeugd. En hopen dat u daarvan met deugen kunt genieten.

Goedenavond luisteraars, het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Country Festival, het programma van de Bollestreekomroep voor de liefhebbers van countrymuziek. Het programma werd geopend met een nummer van George Jones, I'll Share My World With You. Ja, het is weer de laatste uitzending van de maand en dus gaan we terug in de tijd. Je hoort nummers uit vervlogen tijden waaraan je goede herinneringen hebt. En vanavond kun je muziek verwachten van onder andere David Houston, Jim Reeves, Willie Nelson, John Denver, T.J. Shepard, Bob Wills, Gene Autry en George Morgan. Maar nu eerst Dottie West en Don Gibson samen in Rings of Gold.

En dat was David Houston met My Woman's Good to Me. En allemaal uit het jaar 1969. Het jaar waar ik samen met Christine in 1969 tegen elkaar zeiden: I'll share my world with you. En dan we elkaar de Rings of Gold aanschoven. En dan gaan wij daar nu verder met Connie Schmidt en Ned Stuckey. Met You and Your Sweet Love.

0: En nu onze gospelsong van de week.
1: En die is van Jim Reeve. Halftime, Own Way, Lord.

En dat was onze gospel van deze week. Have Thine Own Way, Lord, van Jim Reeves. We gaan verder met Willie Nelson. De originele opname van Blue Eyes Crying in the Rain.

Ja, een applaus mag hij zeker hebben, deze John Denver met Thank God I'm a Country Boy. Een opname uit 1975, net zoals dat hiervoor was van Willie Nelson. Maar die ook van Linda Ronstadt uit 1975 komt. When Will I Be Loved?

0: is killing her, watching me die this way.
1: Het gevecht tegen de drank, The Devil in the Bottle, van T.J. Shepherd. En dan krijgen we Bob Wales, Silver Dew on the Bluegrass Tonight.

En dat was Gene Autry met Don't Hang Around Me Anymore. En we gaan verder met George Morgan. Don't Be Afraid to Love Me.

En dat was Rosalie Allen met The Rose of the Alamo. Dat is een mooie plaats eigenlijk daar in San Antonio, waar een hele veldslag is geweest. George Strait, daar gaan we nu naar luisteren met het nummer You Look So Good in Love.

En dat was de groep Exile met I Don't Want To Be A Memory. En dan gaan we elkaar achterna zitten in de kamer, zoals we dat op onze huwelijksdag hebben gedaan, met Merle Haggard. Let's chase each other around the room tonight.

Ja, het eerste uur zit erop en we gaan er even uit voor de boodschappen en het nieuws. We beginnen het tweede uur met een nummer van Randy Travis. Forever Together. Tot zo.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe, zegt vakbond Nu 91.
5: Mensen met een bestaand contract van een x-aantal uur, die wordt gevraagd om extra te werken, om weekenden ook extra te werken. En dat geeft meer druk en minder hersteltijd tussen de diensten door.
4: En daardoor vallen er nog meer mensen uit. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer vannacht koud, minimaal tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
6: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
7: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag, een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
8: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
9: Omdat ik samen verder wil.
10: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate. Jouw partner in productiviteit.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
17: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hyclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Hyclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
19: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek.

heerlijke countrymuziek in Country Festival met Bart van der Pol. Iedere donderdagavond tussen 9 en 11.

En dat was Randy Travis met Forever Together. En dat was een opname uit het begin van de 90-jaren. Welkom bij het tweede uur van Country Festival. En ook ongeveer uit die tijd komt het volgende nummer van Alan Jackson. Someday.

De tuin die hij samen met zijn vrouw heeft gebracht toen ze pas getrouwd waren. Dit was Fern Gossen met The Garden. En dan krijgen we Wynonna Judd met My Angel Is Here.

0: En dat was Katie Oslin met Come Next Monday.
1: Hi folks, I'm Ricky Skaggs in Nashville, Tennessee. This is Country Festival with the Acoustic Block.
0: Ja, het eerste nummer in het akoestisch blok is van Balsam Range, Blue Mountain.

En dat was Marcy Salyer met The Whine of the Whistle and The Roar of the Train. En dan kregen we Sharon Graaf with Love from Normandy. Een verhaal over de bevrijding van Europa.

En dat waren de Harmons met The Garden in My Life. We gaan naar het laatste nummer in het akoestische blok. En dat komt van The Devil's Grey. En dit is Doing His Job.

dat was onze windmill-aandachtsschijf van deze maand van Kirsten Alting, What God Is Doing. En natuurlijk ook nog een nummer van het album van Rhonda Vincent, A Possibility, onze cd van de maand. Dit is Vesper Thompson.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Weel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In 5 jaar tijd is het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten met bijna 50% gestegen. En mensen zitten ook steeds langer thuis, zeggen Arbo-dienstverleners. Vooral in de zorg en in het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk hoog en is er weinig ruimte om flexibel te werken. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het in de blessuretijd 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobby geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. 2 doelpunten werden afgekeurd. Maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
6: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijnzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
11: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek.

0: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
1: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
0: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, uiteindelijk een zonnige nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in één minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen één werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Het is onder meer een groot probleem in de zorg en het onderwijs. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen steeds meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuisd naar Verhuisd de Zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op 1-0 voorsprong en er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo de gelijkmaker maakte. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige, warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie.

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet toen hij eerder reageerde op de onbehandelde aangifte van burgers bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Tweede Kamer. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door kiescomité uitgesloten. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken in het voorprogramma van Ed Sheeran. Met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef in de Nations League, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer. Vannacht is het koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf